Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Pearl. Clara Life.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Green. Energie Rebelli.
3: Clara, live.

0: Overwinning zeker noemen, richting de hoofdrolspelers van de voorbije 30 uur, richting de Belgische fans ook, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en twee goals van Charles de Ketelaere in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
1: Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Bellegun toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Volgens doelman Thibaut Courtois heeft België iedereen die aan de duivels twijfelde ongelijk gegeven.
2: Het gebrek aan respect wat we gekregen hebben de laatste dagen, dat Amerika even makkelijk van ons ging winnen, dat we niet meer dezelfde ploeg zijn en zo. Ik denk dat we vandaag even bewezen hebben dat we wel een goede ploeg zijn. Dus uiteindelijk hebben we van het begin hun willen vastzetten. Kansen creëren hebben we meteen gedaan. Ik denk dat ze ook zijn gaan twijfelen. En uiteindelijk, wat de trainer ook zei, die 2-5 van de oefenmatch, dat zit sowieso in een achterhoofd ook. En ja, ik denk dat we een geweldige match spelen.
1: De wedstrijd startte vannacht om 14:00, maar dat hield veel mensen niet tegen om samen op grote schermen naar de match te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg was de euforie bij de supporters groot na de overwinning.
3: Supergoed, echt waar. België heeft nog niet zo goed gespeeld als nu. Echt fantastisch.
4: Ik ben om 11:00 gaan slapen en ben om 12:30 terug opgestaan en het was de moeite waard. Ja, heel goed.
5: Ik vond het echt karma.
6: Ja, ik denk dat heel de wereld wel met ons mee was. Ze hadden wel een lesje in nederheid nodig. Ja, zie. Ik heb zelf voor een Amerikaans bedrijf gewerkt. Ik ben heel blij dat mijn ex-collega's allemaal de nederlaag kunnen herkennen. Dat zijn de beste.
1: België neemt het vrijdagavond dus in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. Door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match ooit. Hij had vooraf aangekondigd dat dit WK zijn laatste WK was met Portugal. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar na de uitschakeling in de groepsfase. En in de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt een Brits maritiem agentschap. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. De afgelopen maanden zijn al vaker dergelijke incidenten geweest, ook na de start van de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. We krijgen wat meer wolken deze voormiddag, met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperatuur tot 30 graden. Ook morgen start met wolken, zeker in het noordoosten van het land. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

continuo. Zeven uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op het WK voetbal winnen de Rode Duivels overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Het is gelukt. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van de Verenigde Staten. Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Belle Goon toch mocht meespelen.

0: doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Belegoon toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Het verslag van de wedstrijd is van Tom Boudeweel.
1: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne, Van Aken, Doku en Lukaku. Maar het klopte van bij het begin met de juiste mentaliteit en strategie en twee goals van Charles de Ketelaar in de eerste helft. Tillman maakte tussendoor gelijk, de enige bal tussen de palen trouwens van het gastland. Ook na de pauze bleef de verwachte Amerikaanse stormloop uit. België kwam niet in de problemen en de invallers Van Aken en Lukaku loodsten de duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de vooraf gedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
0: Charles de Ketelaar scoorde dus de openingsgoal na 9 minuten en maakte ook de 1-2. Hij was vooral blij dat het eindelijk lukte om te scoren op een WK.
2: Ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dan niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde. Dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
0: De wedstrijd startte vannacht om 2 uur, maar dat hield veel mensen niet tegen om samen op grote schermen naar de match te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg bijvoorbeeld was dat toegelaten, maar kregen de supporters koptelefoons om de geluidsoverlast te beperken. Amaury de Mulder ging meeluisteren.
3: 38 jaar is hij, de captain van Team USA.
4: Zo klinkt het normaal als je naar een match gaat kijken, maar niet hier in de WK-kantine. Geen geluid van het stadion en geen commentaar door de boksen, enkel door je eigen koptelefoon.
5: Blijf gaan, joh. Lopen, joh.
4: Zo willen ze de geluidsoverlast voor de buurtbewoners beperken.
6: Het is wel anders. Je zit meer in je koptelefoon of zo. Maar ik moet zeggen, het is een ideale vervanging.
4: Maar zo stil is die silent disco toch niet als er gescoord wordt. En gescoord werd er.
7: Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
8: Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
4: Koptelefoon of niet, de sfeer zat er goed in en de euforie na de match was groot.
9: Supergoed, echt waar.
8: Trump heeft gevochten, wij hebben teruggevochten en wij hebben gewonnen.
10: Waanzin, ja, wereldkampioen, hè. Van Spanje, Maki, Paella van ons, weet het helemaal op.
0: België neemt het vrijdagavond om 9 uur in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel daar in de 90ste minuut. Door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match ooit. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd ook zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar na de uitschakeling in de groepsfase. De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg verbiedt jeugdbewegingen de hele zomer lang om tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens activiteiten te organiseren in het bos. Dat komt door een aanval van 1 of meerdere wolven vrijdag, waarbij 20 schapen zijn doodgebeten. Er zijn deze zomer heel wat jeugdkampen in de gemeente en de burgemeester wil geen risico's nemen. Volgens wolvenkenners is het risico wel bijzonder klein. In België is nog nooit een mens aangevallen door een wolf, want wolven zijn erg schuw. De begrotingsgesprekken van de federale regering zullen niet afgerond zijn tegen 21 juli. Dat heeft vicepremier voor CD&V Vincent van Petegem gisteravond gezegd in Ter Zake. De federale regering moet volgens het monitoringscomité minstens 7,7 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Iedereen zal een inspanning moeten doen, zei van Petegem daarover.
11: Ik denk dat het een inspanning zal zijn waar elk van ons een bijdrage zal moeten aanleveren. En dat we dat uiteraard op een rechtvaardige manier en eerlijke manier moeten gaan doen. Ja. Betekent dit dat het tegen 21 juli klaar moet zijn? Ja, ik denk dat dat wel bijzonder snel zal zijn om nog tot een goed akkoord te komen. Die deadline is natuurlijk 15 oktober. Dat is het moment dat we een begroting bij Europa moeten gaan indienen. Ja.
0: En in de Gazastrook heeft Hamas zijn bestuursorgaan, dat is hun regering, ontbonden om de macht over te dragen aan een comité van technocraten, dus geen politici, maar deskundigen. Die stap maakt deel uit van het staakt het vuren akkoord dat door de Amerikanen werd bemiddeld. Volgens Israël is de aankondiging niet echt. Het gelooft niet dat Hamas ook zal overgaan tot ontwapening. Israël geeft het technocratisch comité daarom ook geen toelating om naar Gaza te gaan. Het dossier komt ook opnieuw op tafel bij de Belgen. Belgische regering. CD&V en Vooruit willen dat België Palestina onmiddellijk

0: Eindelijk als staat erkent, nu Hamas deze stappen zet, minister van Buitenlandse Zaken Prévot van Les Engagés bereidt een beslissing voor. De dag start bewolkt met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 30 graden. Ook morgen veel wolken, zeker in het noordoosten van het land. Vanaf donderdag veel zon, dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Dit nieuws begon met de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten met 1-4. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje. Dat versloeg het Portugal van sterspeler Cristiano Ronaldo met 0-1. Meer voetbal op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
2: En we zullen er maar meteen een dubbele espresso van maken. Of nog beter, vier espresso's. Eentje voor elke goal, want ze hebben het gedaan. Onze duivels in het hol van de leeuw. Maar ze gaan door naar de kwartfinale. Onwaarschijnlijk, echt waar. Dus wat denkt u? Zullen wij er ook maar eens aan beginnen?

En op het einde gingen ze alleen maar sneller en sneller. Een beetje zoals op het veld gisteren in dit presto voor strijkers van Jean Sibelius door Tapiola Sinfonietta. En als het voor u deze ochtend toch iets trager mag gaan, dan komen deze zangers als geroepen. Want het is Voces 8, een van de bekendste a cappella ensembles ter wereld. En als je dit hoort, dan begrijp je meteen waarom.

0: Votjes eet. Nog een beetje in nachtelijke sferen met Aftonen, een avondlied van Hugo Alphen.
1: Hidden Gems.
0: En ik hoop dat u wat vrije dagen heeft deze zomer, want wij gaan samen met u op zoek naar de mooiste plekken hier dicht bij huis. Uw hidden gems. Die verzamelen we allemaal op één kaart, zodat u er heel de zomer op uit kan trekken. Maar wij delen ook onze tips. En Björn Daumen, die stuurt ons vandaag net over de grens.
2: Als ik dan toch al eens een fietstocht overweeg, dan vind ik het heel fijn om te fietsen vanuit Mazeik. Dat is de buurt waar ik voor een stukje ben opgegroeid. En dan zo via Aldenijk, dat is een heel mooi klein dorpje met wijngaarden, fietsen we dan langs de Maas. Het is daar groen, het is daar open, er zijn Maasplassen. En daar steek je dan de grens over naar Thorn. Thorn, het witte stadje, zo wordt het eigenlijk ook echt genoemd, in Nederlands-Limburg. En het doel is dan uiteraard om daar een pannenkoek te gaan eten. Daar zijn ze voor gekend, voor pannenkoeken. En natuurlijk is Thorn ook wel gekend voor zijn witte huisjes. Alle huisjes in Thorn hebben wit gekalkte geveltjes. Omdat in de periode toen de Fransen het hadden overgenomen, werd er een belasting geheven op ramen. Dus hoe meer ramen je had, hoe meer belastingen dat je moest betalen. En mensen gingen dat dichtmetsen om minder te moeten betalen. Maar ze gingen dan ook alles wit kalken om niet te tonen dat ze eigenlijk minder geld hadden. Ja, dat is ook wel heel mooi natuurlijk. Hè? En dan mijn hidden gem. In mijn hidden gem is dan het volgende. Dat is vanuit het centrum van Thorn, over het Lindenpad, zoals dat heet, een kilometer verderop, ligt in het groen de kapel onder de linden, zo heet die. Die is gebouwd tussen twee lindenbomen. En wat die plek nu net zo speciaal maakt voor mij, is dat mijn grootvader daar als kind samen met zijn jongste broer ging spelen. Mijn opa was een Nederlander en hij is opgegroeid in een naburig dorpje. En ja, die plek betekende veel voor hem. Mijn overgrootmoeder, zijn moeder, ging daar ook naartoe om te bidden, bij wijze van bedevaart. Dat is die generatie. En heel bijzonder is dat mijn opa en zijn broer, hij ging daar spelen met zijn broer, dat die zonder het van elkaar te weten, met 14 jaar ertussen, want de ene stierf vroeger dan de andere, aan mijn tante vroegen om er nog een laatste keer te kunnen gaan bidden. En in die kapel gingen ze op exact dezelfde plek zitten, zonder het van elkaar te weten, en stierven ze ongeveer elk een maand nadien. Ik word daar altijd zo stil van. Ik vind dat zo mooi. Dat heeft eigenlijk ook wel iets mysterieus op zich. En kijk er naar uit om er deze zomer wel weer eens terug naartoe te fietsen. Zo. Snap je? Dat is zo. Ja. Ik word er ook altijd een klein beetje emotioneel van. Gewoon omdat het zo'n mooi verhaal is.
0: Een mooi verhaal, een bijzondere kapel en een lekkere pannenkoek. Meer moet dat niet zijn. In Thorn of het witte stadje, de hidden gem van Björn Daumen. En ja, zeker ook nog eens kijken op VRT Max, want we verzamelen alle hidden gems op één handige kaart. Dus deel zeker ook uw eigen favoriete plek, dan voegen we die hier ook nog aan toe.

Narragonia, het duo van accordeonisten Pascal Rubens en Ton van Mierlo met Sassy. En dit is ook een pianist van bij ons, André de Grote, in de derde pianosonate van Johannes Brahms.

0: Het laatste deel uit de derde pianosonate van Johannes Brahms door André de Grote. Het is 19:30 en Sophie Verbrugge, ben jij al een beetje bekomen van de match?
1: Nauwelijks, wat een spektakel was dat zeg.
0: Zeker, ja.
1: Het was de moeite om extra vroeg op te staan, want de Rode Duivels hebben dus met 1-4 gewonnen van de Verenigde Staten. En zo plaatst België zich voor de kwartfinales op dit WK voetbal. In die kwartfinales nemen de Rode Duivels het vrijdagavond om 9 uur op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Door de uitschakeling van Portugal was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match ooit. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf na de wedstrijd ook meteen zijn ontslag. En dan ook nog ander nieuws. In de Gazastrook heeft Hamas zijn bestuursorgaan ontbonden om de macht over te dragen aan een comité van technocraten. Die stap maakt deel uit van het staakt het vuren akkoord dat door de Amerikanen werd bemiddeld. Volgens Israël is de aankondiging niet echt. Het gelooft ook niet dat Hamas zal overgaan tot ontwapening. Israël geeft het technocratisch comité daarom ook geen toelating om naar Gaza te gaan. De dag start bewolkt met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: In de morgen schrijft Bart Eekhout over chat control, het plan van de Europese Unie om de digitale communicatie van burgers te scannen op mogelijke beelden van kindermisbruik. De leiding van het Europese parlement probeert om via een omweg een eerder weggestemde wet alsnog via een tijdelijke oplossing door het parlement te rammen, terwijl de boodschap al zo lang duidelijk zou moeten zijn. De Europese burgers willen dit niet. Isolde van den Einde schakelt in het laatste nieuws over naar het WK voetbal. Dit WK was vanaf dag 1 doordrenkt van politiek cynisme. De filosofie van deze Amerikaanse regering was en is Amerika eerst. En dan kan je zelfs ingrijpen in de spelregels van een wereldkampioenschap, zo blijkt. Of hoe een groot land zo klein kan zijn. Voor velen is voetbal de favoriete vorm van escapisme, het even ontsnappen aan de lelijkheid van de dagelijkse realiteit. Maar de Amerikaanse president Trump duwt de supporters van de Belgische nationale ploeg er met hun neus weer in, besluit Bart Haak in De Tijd. De lelijkheid van de politieke realiteit en van de business achter het voetbal heeft de illusie van het spelletje doorbroken. Het is nog altijd voetbal, maar met fair play heeft het zelfs op het veld nog weinig te maken. Trump kan blijkbaar de hele wereld met gemak naar zijn hand zetten. Ook buiten de politiek buigt men graag voor Trump, stelt Liliana Casagrande tot slot vast in Het Belang van Limburg. Maar toch, als het aankomt op het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, de inzet van de NAVO-top deze week, interesseert die macht hem minder. Het is dinsdag 7 juli en dat waren de krantencommentaren.

0: Bijna 7:40. Misschien bent u al wakker, misschien bent u nog wakker. Dat kan natuurlijk ook als u deze nacht bent opgebleven voor de match van onze duivels. Maar wakker worden moeten we sowieso. En met deze muziek ging dat toch net iets gemakkelijker. Van Louis-Théodore Gouvy, het rondo uit zijn 5e symfonie.
1: Espresso.
0: En de Nederlandse schrijfster Connie Palmen is misschien ook laat opgebleven. Niet om naar de voetbal te kijken, maar wel om te vieren. Want gisteren werd bekendgemaakt dat zij dit jaar de Constantijn Huygensprijs krijgt. Dat is een van de meest prestigieuze literaire prijzen in ons taalgebied. Want volgens de jury heeft Connie Palmen het zeldzame talent om in beknopte taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Een van haar bekendste boeken heet ook De Vriendschap. Maar ook IM en de wetten kan ik u zeker aanraden. 3 jaar geleden kwam Connie Palmen ook langs bij Chantal Patin in Pompidou om te praten over haar essaybundel, voornamelijk vrouwen. Daarin neemt ze het leven van 12 schrijvers onder de loep. Maar wat zou zij doen als een schrijver haar biografie zou willen schrijven?
2: Connie Palmen, wat zou u doen mocht er zo'n biografie over u in de maak zijn?
3: Ja, dat is misschien al het geval. Ik, in elk geval...
2: Dan doet hij toch alles om dat tegen te houden. En
3: nee,
2: u schrijft
3: snel
2: uw eigen autobiografie niet.
3: Ik zal het niet tegenhouden. Daarvoor heb ik te veel respect voor het onderzoek en voor de vrijheid van het woord ook. Mensen mogen namelijk gewoon een biografie over mij gaan schrijven. Ze moeten alleen niet rekenen op mijn medewerking. En ik zal ook, mocht ik het in de gaten hebben, dan zou ik ook kunnen zeggen tegen mijn familieleden, nou, ik zou me even geen... niet ingaan op, het,
2: dus,
3: op de telefoon. Zal
2: het gewoon ontzettend moeilijk maken.
0: Schrijfster Connie Palmen. Ja, een biografie, die zal er wellicht niet snel komen, maar de Constantijn Huygensprijs, die krijgt ze dus wel. De jury roemde ook haar eigenzinnige stem en onverschrokken intellect. Ze krijgt deze uiverprijs ter waarde van €12.000. En ze kreeg het nieuws bovendien te horen op de dag dat ze het manuscript voor haar nieuwe roman inleverde. Dus haar uivre is nog lang niet compleet. Zoveel is duidelijk.

Ja, ik ben al heel blij als mijn kamerplanten 1 maand meegaan, maar deze muziek doet het nog veel beter, want die bestaat al meer dan 1000 jaar. Petron ke Pavlon, Petrus en Paulus, een hymne van de Griekse componiste Cassia uit de 9e eeuw. En daarvoor hoorde u La Gallarda Milanesa van Antonio de Cabezon, een gloednieuwe opname van gambiste Lucille Boulanger. En dit is Beethoven.

Trio Phoenix met een serenade van Ludwig van Beethoven. En dat je niet altijd ver moet reizen voor een vakantiegevoel, dat bewijzen we deze zomer met onze Hidden Gems, de mooiste plekken dicht bij huis. Daar gaan we deze zomer naar op zoek. Maar ook de juiste muziek kan natuurlijk helpen, zoals deze uit The Godfather. En voor je het weet zit je aan tafel bij de familie Corleone onder de Siciliaanse zon.

Trompetist Carlo Nardozza en zijn trio in Bocco al Lupo met de Tarantella uit The Godfather. Muziek van Carmine Coppola, vader van Francis Ford Coppola. Maar als we het over The Godfather hebben, dan is Nino Rota natuurlijk ook niet ver weg. Want hij schreef mee aan de soundtrack. Maar naast filmmuziek hield Nino Rota ook heel erg veel van kamermuziek. Dat was misschien wel zijn grootste liefde. En dit is nog een deel uit zijn harpconcerto. Tot aan het nieuws van 8.

0: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op het WK voetbal winnen de Rode Duivels overtuigend met 1-4 van de Verenigde Staten. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Het is gelukt. De Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van de Verenigde Staten. Vooraf was er veel te doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Belgen toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Het verslag van de wedstrijd is van Tom Boudeweel.
1: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen, want dit was de beste prestatie van het toernooi. Ondanks een basiselftal zonder De Bruyne.
0: Doen om de wedstrijd, omdat de Amerikaanse speler Belgen toch mocht meespelen, ondanks een rode kaart in de vorige wedstrijd. Het verslag van de wedstrijd is van Tom Boudeweel.
1: Een statement, zo kan je deze ruime overwinning zeker noemen, want dit was de

0: De invallers Van Aken en Lukaku loodsten de duivels richting de 4-1 eindstand en richting Los Angeles voor de voorafgedroomde kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Enige minpunt, de zware knieblessure van Onana.
1: Charles de Ketelaar scoorde dus de openingsgoal na 9 minuten en maakte ook de 1-2. Hij was vooral blij dat het eindelijk lukte om te scoren op een WK.
2: Ik probeer altijd mijn wedstrijd te spelen. Ik denk dat ik tegen Nieuw-Zeeland een hele goede wedstrijd speel, maar je scoort dat niet. Dus dan is altijd als spits een beetje het gevoel. En nu maak ik mijn eerste doelpunt op een WK. Vooral eerste doelpunt scoren in zo'n match is vaak heel belangrijk. Dus ja, was veel ontlading en vreugde. Dat we doorgaan, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
1: De wedstrijd begon voor ons om 2 uur 's nachts. Sommige supporters hebben een nachtje doorgedaan om de wedstrijd volledig te bekijken. Anderen hebben een wekker gezet of gaan de match nu nog bekijken.
3: Ik ben opgestaan om 2:30 en ik ben dan naar de Zottegem met de markt gaan kijken. En dan terug naar huis gegaan, een uur kunnen slapen en dan de trein gepakt naar de Gent.
4: Heel de nacht doorgedaan. Het is een heftige avond, maar nog steeds, ja, werk komt er natuurlijk wel een beetje boven. Klein beetje een opoffering maken.
5: Om 9:00, 8:45 ben ik gaan slapen, 2 uur opgestaan, nog even gesnoest. Dus ik heb een kwartiertje gemist. Ja. En dan na 4:00 ben ik opnieuw gaan slapen en om 6:00 weer opgestaan.
6: Ik heb nog niet gekeken en ik ben in blijde afwachting om de uitslag te vernemen. Straks als ik kijk.
1: Belgen die in de Verenigde Staten wonen en de wedstrijd in het stadion in Seattle volgden, waren ook dol enthousiast na de overwinning van de Duivels.
7: Een prachtige voetbalwedstrijd. We zeggen, de Belgen hebben zeer goed samengespeeld.
8: Ik woon hier al 4 jaar, maar mijn hart ligt nog bij België. Ongelooflijk. En dan die laatste goal ook.
9: Onwaarschijnlijk. Ik had tranen daar straks op mijn ogen. Ik was aan het blijten, zoals ze zeggen in Brussel. Een van de mooiste momenten op voetbalgebied dat ik heb al kunnen leven.
10: Geen woorden.
9: Geen woorden. Geen
10: niks.
9: En nu in L.A.
11: Kom op! Vuur is een feestje! Vuur is een feestje!
1: Ja, België neemt het vrijdagavond om 9:00 in de kwartfinales op tegen Spanje. Dat won gisteravond met 0-1 van Portugal. Het enige doelpunt viel daar in de 90ste minuut. En door de uitschakeling was dit voor sterspeler Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-match met Portugal ooit. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf meteen na de wedstrijd ook zijn ontslag. Martinez deed dat in 2022 ook al als trainer van de Rode Duivels op het WK in Qatar na de uitschakeling in de groepsfase. Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteravond uitbrak op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel. Dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts zullen nu nagaan hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. De begrotingsgesprekken van de federale regering zullen niet afgerond zijn tegen 21 juli. Dat heeft vicepremier voor CD&V Vincent van Petegem gisteravond gezegd in Ter Zake. De federale regering moet volgens het monitoringscomité minstens 7,7 miljard euro extra vinden om te voldoen aan de Europese begrotingsregels. Iedereen zal een inspanning moeten doen, zegt van Petegem.
12: Als je een inspanning doet, of die nu 7,7 of 10 miljard zal zijn, zal dat uiteraard een inspanning zijn die we gaan voelen. Wat is de reden waarom we in die situatie gaan zitten? Dat is die interest. Een tweede element is dat je ziet dat we onze uitgaven eigenlijk wel onder controle beginnen te krijgen, maar dat die eigenlijk nog altijd wat te hoog zijn. Een derde element zijn de inkomsten. We hebben in het verleden al vaak gezegd dat er een lek is in onze inkomsten door allerlei achterpoortjes die gevonden worden.
1: En in de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Dat zegt een Brits maritiem agentschap. Aan boord van het schip brak brand uit, maar er zouden geen slachtoffers zijn. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit. De afgelopen maanden zijn er al vaker dergelijke incidenten geweest. Ook na het ingaan van een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. De dag start bewolkt met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 30 graden. Ook morgen nog veel wolken, zeker in het noordoosten van het land. Vanaf donderdag veel zon, dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Dit nieuws begon met de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten met 1-4. In de kwartfinales neemt België het op tegen Spanje. Spanje versloeg het Portugal van sterspeler Cristiano Ronaldo met 0-1. Meer voetbal op Sporza en in de app van VRT Nieuws.
13: Clara, blijf verwonderd.
1: Kaaitheater zwerpt nog één keer.

Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara. Espresso met Clara de Dekker. En als u deze nacht bent wakker gebleven voor de match van onze duivels, dan zal een straffe koffie misschien wel nodig zijn, maar het was het gelukkig allemaal waard. En zoals Thibaut Courtois na de match zei, alles wat nu nog komt is mooi meegenomen. En in ons geval is dat deze clavecimbalmuziek van Antoine Forqueray. Het is 6 over 8. Goedemorgen.

Klavecinist Jean Rondeau en Thomas Dunfort op luid met Jupiter van Antoine Forqueray. En om lange wandelingen door de stad te maken, wordt het deze week misschien iets te warm, maar gelukkig kan u ook gewoon thuis op ontdekkingstocht gaan door het Belgisch erfgoed, dankzij het KIK, dat is het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Zij hebben een volledig fotoarchief gedigitaliseerd, meer dan 1 miljoen beelden. Eigenlijk hebben ze gewoon een grote teletijdmachine gemaakt, maar daarover zo meteen meer.

0: Het duo Amoroma van Johan Merks en Ellie Aarden met Les Retrouvailles. En over herontdekkingen gesproken. Ik ben gisternamiddag een paar uur verloren met het zoeken en scrollen op het Balat. Dat is een gigantisch online archief van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, kortweg het KIK. Dat is een online archief waarin je echt eindeloos foto's van gebouwen en parken kan opzoeken, zoals er 50 of zelfs 100 jaar geleden uitzagen. Een geweldige trip down memory lane. Alvast dankjewel daarvoor, Eva Koudijzer, want jij staat aan het hoofd van dit archief. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik had het net over de foto's, maar eigenlijk dit archief is nog veel meer, hè?
1: Ja, dus in Balat vind je meer dan 1 miljoen foto's, maar ook beschrijvingen van erfgoed dat zich in België bevindt. Dus het gaat niet alleen om foto's van kunstwerken, maar bijvoorbeeld ook van manuscripten, religieuze objecten, maar ook archeologie bijvoorbeeld. En daarnaast heb je ook een heel grote collectie van foto's die het leven van België eigenlijk documenteren vanaf het eind van de 19e eeuw. Ja. Dus dan vind je eigenlijk alle soorten informatie, beelden, maar ook papieren, dossiers. En zo verder over bijvoorbeeld gebouwen die niet meer bestaan of over dagelijkse leven in België, de koninklijke familie, heel veel foto's, wereldtentoonstellingen, carnavals, processies en zo verder.
0: Dus meer dan 1 miljoen beelden hebben jullie verzameld.
1: Klopt. Ja,
0: wauw. Ja, en van waar komen die foto's dan? Zijn dat privéfoto's?
1: Wel, die foto's, die collectie is eigenlijk gegroeid in de loop van de 20e eeuw, voornamelijk toen de Belgische overheid op verschillende momenten heeft gevraagd aan het KIK om een inventaris te maken van het Belgisch erfgoed. Dat kon toen nog. Bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, omdat men bang was dat heel veel objecten zouden vernield worden, zijn er grote campagnes geweest. Daarnaast heb je ook archieven aangekocht, bijvoorbeeld van persagentschappen. En daarnaast, elk werk dat in het KIK wordt bestudeerd, gedateerd, geconserveerd, gerestaureerd, wordt gefotografeerd en beschreven en belandt zo in die databank.
0: Ja, het is echt een soort van teletijdmachine.
1: Ja,
0: vooral omdat je ook zei, op de foto's zijn ook mensen te zien, de koninklijke familie zelfs onder andere. Dus je krijgt ook een beetje een inkijk in hoe de mensen vroeger leefden. Was dat ook een beetje een bedoeling?
1: Ja, zeker wel. Hè. Zeker die foto's, omdat zij ook beschikbaar zijn in hoge resolutie. Dus je kan echt inzoomen. Hè. We hebben foto's bijvoorbeeld van de Grote Markt in Brussel van de jaren 1870. Een bloemenmarkt. En dan kan je echt zo inzoomen en zien dat er een marktraamster ligt te slapen. Naast daar bloemen. Je ziet kinderen spelen. Je kan eigenlijk bijna kijken achter die gevels op de Grote Markt in Brussel. En dat is echt super tof om op zoek te gaan naar die kleine verhalen die je in die foto's kan vinden.
0: Ik merkte ook toen ik dan de website voor de eerste keer ging bezoeken, ik ging meteen zo kijken naar plekken in mijn buurt, het park, de straat, hoe dat er toen uitzag. Wel fantastisch natuurlijk.
1: Ja, en dat is wat de meeste mensen wel doen. Hè. Eerst op zoek gaan naar een eigen woonplaats of gemeente. En van daaruit kan je eigenlijk heel gemakkelijk navigeren, scrollen op een heel spontaan, intuïtieve manier doorheen de database. Je komt heel gemakkelijk terecht op nieuwe objecten of nieuwe foto's waar je eerder niet aan dacht. Dus dat is eigenlijk ook al de bedoeling geweest van ons, dat we dat heel erg open...
0: Het is een beetje verslavend.
1: Het is heel erg verslavend, ja, inderdaad. En de database is ondertussen zo groot dat wij zelf eigenlijk soms detectieven moeten spelen om te zien wat we hebben, wat we niet hebben.
0: Want het archief wordt ook nog altijd aangevuld.
1: Dat wordt nog altijd aangevuld. We hebben ook nog een collectie negatieven die worden gedigitaliseerd. Daarnaast hebben we ook nog papieren dossiers van vroeger die gedigitaliseerd worden. En natuurlijk, ja, elke dag worden werken in het KIK behandeld en wordt die informatie toegevoegd aan de database. Dus de laatste 6 maanden zijn bijvoorbeeld weer 1000 nieuwe foto's toegevoegd. Dus het is echt een levende database.
0: Kunnen mensen ook zelf foto's naar jullie doorsturen of is dat niet de bedoeling?
1: Foto's misschien op dit moment denken we daarover na om dat inderdaad te doen. Hè? Want zoals ik al zei, die database is zo groot dat wij eigenlijk zelf niet meer kunnen controleren of alles bestaat, of een foto van alles bestaat, of dat de gegevens wel juist zijn. En we krijgen dagelijks ook mails van mensen, cultuurliefhebbers, die informatie ons doorsturen over bepaalde objecten of dorpen die wij niet geïdentificeerd hebben en die zij dan identificeren. Dus dat is echt ongelooflijk leuk. Als je informatie hebt over iets dat je vindt in Balat, dan mag je ons dat altijd doorsturen.
0: Fantastisch. Wat was zo de eerste plek die jij hebt opgezocht?
1: Oei, de eerste plek.
0: Of het eerste iets, ja, het eerste gebouw? Of...
1: Ik vind het ook altijd heel interessant om gebouwen te zien die er nu niet meer zijn. Dat is een beetje nostalgie. En ik was zo'n beetje aan het zoeken en ik kwam bijvoorbeeld op de Ravenstein Galerie in Brussel.
0: Ah, ja.
1: En dus omdat ik daar heel vaak ook langskom. Mm-hmm. En dus op die plek stond vroeger een prachtig Renaissance paleis dat gebouwd is in de 16e eeuw voor een bisschop kardinaal. En dat, dan, dat is zo'n prachtig gebouw. Dus later heeft daar nog een universiteit in gezeten. Maar met die Noord-Zuidverbinding is dat paleis eigenlijk ook afgebroken in de jaren 30. En is daar dan in de jaren 50 de Ravenstein Galerie in de plaats gekomen. Maar dat is zo leuk om te zien. En ja, ook wel ergens jammer ook om te zien hoeveel erfgoed eigenlijk verloren is gegaan ook in België.
0: Maar dat is misschien een goed vertrekpunt dan. Als je wilt beginnen op het Balat, dat je dan met de Ravenstein Galerie begint.
1: Ja, en van daaruit kan je door blijven scrollen.
0: Ja, het is echt doomscrollen, maar dan op de best mogelijke manier. Door het Balat, het online fotoarchief van het KIK. Eva Koudijzer, dank je wel om ons alvast de weg te wijzen.
1: Dank je wel.

Peter Jacobs aan de piano met de arabesque van de Franse componiste Cécile Chaminade. En maak straks zeker even tijd om in dat fotoarchief van het KIK te duiken, want het is echt heel leuk om daarin rond te snuisteren. Ook een beetje verslavend, dus let op, want voor je het weet ben je een uur verder.

0: De Deutsche Kammerakademie Neuss in de 33e symfonie van Michael Haydn. Het is 8:30 en ja, Sophie Verbrugge, wat een match was me dat.
1: Ja, wat een spektakel. De Rode Duivels hebben met 1-4 gewonnen van de Verenigde Staten en zo plaatst België zich voor de kwartfinales op dit WK voetbal. In die kwartfinale nemen de Rode Duivels het vrijdagavond om 9 uur op tegen Spanje. Spanje won gisteravond met 0-1 van Portugal. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, gaf na de wedstrijd meteen zijn ontslag. En in de Turkse hoofdstad Ankara begint een bijeenkomst van regeringsleiders van de NAVO vandaag. Voor ons land gaat premier Bart De Wever en ook de Amerikaanse president Trump zal vanavond landen. Er wordt tijdens de bijeenkomst onder andere gekeken of elk land zijn defensiebudget voldoende heeft verhoogd. En er wordt ook gepraat over extra hulp voor Oekraïne. De dag start bewolkt met in de namiddag opnieuw brede opklaringen vanaf het westen bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Het Vlaadskwartet uit Praag samen met altviolist Ladislav Kyselak in het derde strijkquintet van Antonín Dvořák. Een werk dat hij schreef tijdens de zomer van 1893, toen hij in Amerika woonde. En daar zullen onze duivels ook nog even blijven na die fantastische match gisteren. 1-4, wie had dat gedacht? En plots zijn we gewoon de shushus van het WK.

Het Monteverdi-koor uit Budapest met het Libera Me van Lajos Bardos. En daarvoor het Salve Regina van Franz Liszt. Twee componisten die vandaag ook allebei op het programma staan tijdens de Zomer van Sint-Pieter in Leuven. Want daar kan je weer de hele zomer terecht voor hele fijne middagconcerten. Zoals straks om 11:15 in de Stadsschouwburg van Leuven. Met muziek dus van Franz Liszt en Lajos Bardos. Een concert van 3 kwartier, misschien nog snel een terrasje achteraf. En je zal zien, plots lijkt een werkdag verdacht veel op vakantie.

Wait, Dance, de enige wachtmuziek waar je niet zo snel mogelijk vanaf wilt, van Florian Doorman, door het David Orlovsky trio en mandolinespeler Avi Avital. En hij heeft lang genoeg moeten wachten, dus hij gaat meteen nog even verder in dit concerto van Antonio Vivaldi, samen met het Venice Baroque Orchestra.

Een concerto voor luid van Antonio Vivaldi, bewerkt voor mandoline door Avi Avital en het Venice Baroque Orchestra. En het is bijna 9:05, het nieuws komt eraan en de krantencommentaren. Maar daarna gaan we nog een uurtje verder met beestige muziek. Letterlijk van onder andere George Gershwin en Piet Zwerts. Dus heel graag tot zometeen na deze vioolsonate van Wolfgang Amadeus Mozart.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels staan in de kwartfinales van het WK voetbal na een klinkende 1-4 zege tegen de Verenigde Staten. Charles de Ketelaere scoorde het openingsdoelpunt al na 9 minuten. Op het half uur maakte Tilman de gelijkmaker, waarna de Ketelaere bijna meteen opnieuw scoorde. In de tweede helft scoorden Van Aken en Lukaku nog. Een topprestatie, zegt aanvoerder Jurrie Tielemans.
1: Het was perfect vandaag. Tactisch plan, intensiteit, kwaliteit ook. Bij momenten echt spelen één tijd, twee tijd, loopacties. En hopelijk kunnen we dat vanaf nu elke wedstrijd doen.
0: Onana liep tijdens de wedstrijd wel een zware knieblessure op. Het is nog niet duidelijk of de Rode Duivel er vrijdagavond om 9 uur kan bij zijn als België het opneemt tegen Spanje in de kwartfinales. Spanje schakelde gisteren Portugal uit. Het won met 0-1. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, nam na de wedstrijd meteen ontslag. En veel supporters, Belgische supporters, hebben de wedstrijd live gevolgd. Ook al startte die om 2 uur 's nachts. Op verschillende plaatsen stonden ook grote schermen om samen te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg bijvoorbeeld. Daar kregen de supporters koptelefoons om de geluidsoverlast te beperken. Annemarie de Mulder ging meeluisteren.
2: 38 jaar is...
0: Gevolgd, ook al startte die om 2 uur 's nachts. Op verschillende plaatsen stonden ook grote schermen om samen te kijken. In de WK-kantine in Genk in Limburg bijvoorbeeld. Daar kregen de supporters koptelefoons om de geluidsoverlast te beperken.

0: kans beperkt. Ja.
1: Het is wel anders. Hij zit meer in uw koptelefoon of zo. Maar ik moet zeggen, het is een ideale vervanging.
0: Maar zo stil is die silent disco toch niet als er gescoord wordt. En gescoord werd er.
2: Dit is wat de US verdiende na alle grootspraak van de afgelopen dagen.
3: Die heeft Trump op zijn bakkers geslagen, ja.
0: Koptelefoon of niet, de sfeer zat er goed in en de euforie na de match was groot.
4: Supergoed, echt waar.
3: Trump heeft gevochten, wij hebben teruggevochten en wij hebben gewonnen.
5: Waanzin, ja, wereldkampioen, hè. Van Spanje, Maki, Payella, van ons, weet het helemaal op.
6: En in de Turkse hoofdstad Ankara begint een bijeenkomst van regeringsleiders van de NAVO, de Westerse Militaire Alliantie. Voor ons land gaat premier Bart De Wever en ook de Amerikaanse president Trump is er vanaf vanavond bij. Jens Fransen, jij bent al in Ankara. Wat staat op het programma?
7: Ik sprak met een aantal leden van onze Belgische delegatie hier en eigenlijk is er maar één groot punt, zeggen zij. Hoe houden we die Amerikaanse president Trump onder controle? Op het officiële programma, na een jaar, krijgen de NAVO-regering hier een rapport of ze hun defensiebudget, zoals ze afgesproken hebben, opgetrokken boven de 2% richting de 3,5%. Ons land haalt 2,001%. Maar dat heet toch geslaagd. Verder zal ook hulp aan Oekraïne worden beloofd en wordt bekeken hoe de Europese defensieindustrie sneller, goedkoper, meer kan produceren.
6: Dankjewel, Jens. Het is zonnig, maar bewolkt bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker in het noordoosten. Vanaf donderdag komt de zon er helemaal door. Dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, de krantencommentaren.
9: In de morgen schrijft Bart Eekhout over Chat Control, het plan van de Europese Unie om de digitale communicatie van burgers te scannen op mogelijke beelden van kindermisbruik. De leiding van het Europese parlement probeert om via een omweg een eerdere weggestemde wet alsnog via een tijdelijke oplossing door het parlement te rammen. Terwijl de boodschap al zo lang duidelijk zou moeten zijn. De Europese burgers willen dit niet. Isolde van den Einde schakelt in het laatste nieuws over naar het WK voetbal. Dit WK was vanaf dag 1 doordrenkt van politiek cynisme. De filosofie van deze Amerikaanse regering was en is Amerika eerst. En dan kan je zelfs ingrijpen in de spelregels van een wereldkampioenschap, zo blijkt. Of hoe een groot land zo klein kan zijn. Voor velen is voetbal de favoriete vorm van escapisme, het even ontsnappen aan de lelijkheid van de dagelijkse realiteit. Maar de Amerikaanse president Trump duwt de supporters van de Belgische nationale ploeg er met hun neus weer in, besluit Bart Haak in De Tijd. De lelijkheid van de politieke realiteit en van de business achter het voetbal heeft de illusie van het spelletje doorbroken. Het is nog altijd voetbal, maar met fair play heeft het zelfs op het veld nog weinig te maken. Trump kan blijkbaar de hele wereld met gemak naar zijn hand zetten. Ook buiten de politiek buigt men graag voor Trump, stelt Liliana Casagrande tot slot vast in het Belang van Limburg. Maar toch, als het aankomt op het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, de inzet van de NAVO-top deze week, interesseert die macht hem minder. Het is dinsdag 7 juli en dat waren de krantencommentaren.
8: Espresso met Clara de Dekker.
10: En als u deze ochtend nog met de hond moet gaan wandelen, dan is dit de perfecte soundtrack Walking the Dog van George Gershwin.

Ja, iemand moet het doen. Walking the Dog van George Gershwin door het BBC Symphony Orchestra. En een hond uitlaten is één ding, maar bent u al ooit gaan wandelen met een schildpad? In de 19e eeuw werd dat ook wel eens gedaan, want nu is het cool om het altijd heel druk te hebben en alles snel te doen. Maar in de 19e eeuw was het nog cooler om vooral veel vrije tijd te hebben. En sommige schrijvers die namen dat wel heel letterlijk, zoals Charles Baudelaire, want die ging dus echt met een schildpad wandelen door de straten van Parijs om, zoals hij het zelf zei, de traagheid van het leven te vieren. Een beetje zoals deze muziek van Piet Zwerts, La Tortue.

Een grote beestenboel, de trippelende muizen, het paard en als eerste de schildpad. Drie delen uit de suite Le Bestiaire van Piet Zwerts door het Roland Hendricks Ensemble.

Tot de maan en terug. De Frans-Armeense zangeres Maja Garibian met Survoler la Lune. En kiezen is altijd een beetje verliezen. Dat moet Johan Nepomuk Hummel ook gedacht hebben. Want waarom een concerto schrijven voor één solist als je er ook twee kan hebben? Dus hij schreef gewoon een dubbel concerto voor viool en piano. En dit is het rondo daaruit met Hagai Shan en Howard Shelley.

0: Het rondo uit het concerto voor viool en piano van Johann Nepomuk Hummel met Haggai Shaham, Howard Shelley en de London Mozart Players.
1: Espresso.
0: Ik zag afgelopen weekend een foto in de krant van Bart van Loo, helemaal opgekleed als een middeleeuwse heraut. Want vorige week liep hij mee in de omgang, die historische stoeterij door Brussel. En ik weet niet of hij daar ook zijn stoute schoenen aan had. Maar u kan wel nog altijd de hele zomer lang zijn Stoute Schoenen podcast beluisteren. Daarin volgt hij het spoor van de Bourgondiërs, van Gent en Brussel tot in Frankrijk en Nederland. De ene keer passeert hij een basiliek, dan bezoekt hij weer een kasteel of ontdekt hij de ruïnes van een verlaten abdij. En in deze aflevering belandt Bart op de gotische Burg van Brugge. Vlakbij het Belfort is dat. En er wordt wel eens gezegd dat de markt het hart is van Brugge en dat de burg de ziel is.
2: Het lijkt alsof er niks gebeurt. Want zo'n tijdreis, die komt niet gratis. Het kost tijd, veel inlevingsvermogen, veel research. En je telt maar, en je werkt maar, en je onderzoekt maar. En je denkt, er gebeurt niks. 58, 59. En jawel, het lukt. En godzijdank, ik kom helemaal terecht waar ik moet terechtkomen. De Burg van Brugge, de plek die vandaag nog altijd bestaat. Het historische machtscentrum van Brugge, waar het stadhuis prijkt. Maar mijn tijdlijn blijft doorlopen. 1422, 23, 27, 29, 30. En valt stil in het voorjaar van 1435. Ik zie plots stellingen voor het stadhuis verschijnen. Stellingen waar een zeil wordt ontvouwd. Kijk daar, 1, 2, 3, flap, flap, flap, flap. Het zeil valt van boven naar beneden, bedekt de hele gevel. Net zoals dat vandaag het geval is bij gevelwerken. Ik ben wel nieuwsgierig en ik kom wat dichterbij. Ik trek een stuk van het zeil opzij en ik kijk omhoog. Daar kijkt iemand van boven naar beneden en het is onmiskenbaar. Ik herken zijn gezicht. Die blik, die ogen, dit is Jan van Eyck. Dat is 1435 en hij polychromeert al die beelden in de gevelnissen van het Brugse stadhuis. Misschien is hij net wel de laatste hand aan het leggen aan de beeltenis van Philips de Goede, zijn meester. En zo zijn we, teletijdmachine gewijs, beland bij de twee hoofdfiguren van deze episode. De Bourgondische eenmaker van de Lage Landen, hertog Philips de Goede, en de beroemdste schilder van de late middeleeuwen, Jan van Eyck, die als hij hier in 1435 op zijn stelling staat in Brugge, reeds 10 jaar in dienst is van de machtige hertog van Bourgondië.
0: U hoort het, hoog tijd om zelf nog eens naar Brugge af te zakken. En als u eerst nog de volledige aflevering wil beluisteren, dat kan. Want de hele podcast van Stoute Schoenen staat nog altijd op VRT Max met de onvermoeibare Bart van Loo.

Catherine Stott met de eerste Barcarolle van Gabriel Fauré. En daarnet zaten we in Brugge, het Venetië van het noorden. Maar Reinaldo Aan, die neemt ons mee naar het echte Venetië. Met dit lied van Reinaldo Aan. La Biondina in Gondoletta. En de blondine in deze gondel is mezzosopraan Anne-Sophie van Otters.

La Biondina in Gondoleta, de blondine in de gondel. En in het geval van mezzosopraan Anne-Sophie van Otter was het zelfs platinablond in dit lied van Renaldo Aan met Bengt Forsberg aan de piano.

Vier delen voor de prijs van één, dat zijn nog eens solden uit de overture Wassermuziek van Georg Philipp Telemann door het Sephiro Ensemble. En water om af te koelen is altijd een goed idee, maar niet iedereen heeft thuis een zwembad natuurlijk. Gelukkig kan je deze week nog op andere plekken wat verkoeling vinden, in een bioscoop of een museum, dat is altijd een goed idee. Of bij de paters Karmelieten in Brugge, want zij stellen deze week hun kerk elke namiddag open. Op die manier willen ze, zeggen ze zelf, een veilige haven bieden aan de meest kwetsbaren in onze samenleving. Dus wie in Brugge of in de buurt woont, is meer dan welkom. De kerk is deze week elke namiddag open tussen 1:30 en 5:30. Dus nog een hidden gem die deze week zeker van pas kan komen.

Stéphane de Mey met een van de consolations van Frans Liszt. En het is bijna 10 uur en ik denk toch dat ik deze middag een klein dutje ga doen, want het was een korte nacht, of een lange, het is maar hoe je het bekijkt. Maar eerst is er de zomer van Clara met Kathleen van Wavel, dus geniet ervan en heel graag tot morgen vroeg.

0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels staan in de kwartfinales van het WK voetbal na een 1-4 zege tegen de Verenigde Staten. Charles de Ketelaere scoorde het openingsdoelpunt na 9 minuten. Op het half uur maakte Tilman gelijk, waarna de Ketelaere bijna meteen opnieuw scoorde. En in de tweede helft scoorden Van Aken en Lukaku nog. Een prachtige match, zegt Rode Duivel Lucky Bacchio.
1: Het is echt een prachtige dag, een speciale dag. En ik denk dat ik nog ga genieten met mijn familie. En dan ga ik stilaan beginnen denken aan de volgende wedstrijd. Maar ik wil gewoon blijven zitten in deze droom en hopelijk gaan we zo ver mogelijk.
0: Onana raakte wel geblesseerd tijdens de wedstrijd. Hij zal er vrijdagavond om 9 uur voor de kwartfinale tegen Spanje niet bij zijn. Heel wat supporters hebben ondanks het nachtelijke startuur live naar de wedstrijd gekeken, thuis of op een groot scherm in groep. In Poperingen in West-Vlaanderen werd de overwinning goed gevierd vannacht.
2: Top, top, top, top. Fantastisch, niet normaal. Iedereen stond achter de ploeg. Iedereen was geweldig hier, ook al is het 2 uur s'nachts. Het was echt perfect gewoon.
3: Voetbal brengt iedereen samen hier in Poperingen. Het is een warme sfeer hier aan de zomerbar. Het is echt leuk voor te zien ook.
2: En nu op naar Spanje.
4: Ja, de Spanjaarden, dat is heel wat anders. We gaan toch wel winnen toch. Tegen Spanje, Lamine Yamal en de broekzak. Huppakee.
0: Sta je, het voetbalstadion van STVV in Sint-Truiden in Limburg is klaar voor Europees voetbal. De club heeft daarvoor de goedkeuring gekregen van de UEFA. Er zijn verschillende aanpassingen gebeurd om dat mogelijk te maken. Zo zijn een heleboel zitjes vervangen door nieuwe stoeltjes met een hogere rugleuning. En ook de persvoorzieningen zijn aangepast. Er geldt wel nog een voorwaarde voor de goedkeuring. Sint-Truiden moet ook maken. Zo zijn een heleboel zitjes vervangen door nieuwe stoeltjes met een hogere rugleuning. En ook de persvoorzieningen zijn aangepast. Er geldt wel nog een voorwaarde voor de goedkeuring. Sint-Truiden moet ook nog andere werken die gepland staan correct en op tijd uitvoeren. In de Turkse hoofdstad Ankara begint vandaag een bijeenkomst van de regeringsleiders van de NAVO.

0: is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Clara Live.
4: Hier een rapport of ze hun defensiebudget zoals ze afgesproken hebben opgetrokken boven de 2% richting de 3,5%. Ons land haalt 2,001%. Maar dat heet toch geslaagd. Verder zal ook hulp aan Oekraïne worden beloofd en wordt bekeken hoe de Europese defensieindustrie sneller, goedkoper, meer kan produceren.
3: In Oekraïne is de dodentol na de Russische bombardementen van gisteren op Kiev en de regio rond intussen opgelopen tot 29. De reddingsoperaties in één getroffen appartementsgebouw zijn voorbij. In een ander gebouw wordt wel nog gezocht naar overlevenden en lichamen. Vandaag is een dag van rouw afgekondigd in Oekraïne. De voorbije nacht verliep wel vrij rustig. Rusland zegt wel dat het meer dan 400 Oekraïnse drones heeft onderschept die op weg waren naar Moskou. Het is zonnig, maar bewolkt bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker in het noordoosten. Vanaf donderdag komt de zon er helemaal door. Dan halen we op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
6: Goedemorgen. We beginnen onze zomer vandaag in het hoge noorden, in Noorwegen, Agathe Grøndahl achterna. En nee, Grøndahl is daar niet naartoe getrokken om er een beter leven op te bouwen. De componiste is gewoon van Noorwegen. Dit is een zomerlied van haar. Welkom. MUZIEK

En daarmee waanden we ons even in Noorwegen. Zomerlied was dat van Agathe Grøndahl, een tijdgenote van Edvard Grieg. Muziek die ze componeerde in het jaar 1900 in de buurt van Oslo. En daar in Oslo wordt het vandaag toch wat minder warm dan hier. Een aangename 24 graden, met misschien hier en daar een druppel. En ik moet nog vertellen wie dit stuk speelde. Dat was het Symfonisch Orkest van IJsland, onder leiding van Bjarte Engeset. Misschien heeft u hem ooit wel gezien, The Hours uit 2002 van Stephen Daldry, met in de hoofdrol

Nicole Kidman, Meryl Streep en Julian Moore. De film vertelt het verhaal van drie vrouwen uit drie verschillende generaties, wie levens met elkaar verbonden zijn door een boek, de roman Mrs. Dalloway van Virginia Woolf. Philip Glass componeerde daar toen de muziek bij en dit is een fragment daaruit. Een nieuwe opname met pianiste Simone Dinnerstein en haar ensemble Baroque Lynn.

The Washington Post noemde haar een kunstenaar met opvallend originele ideeën en onweerlegbare integriteit. Ik heb het over de Amerikaanse pianiste Simone Dinnerstein. Samen met haar ensemble Barrocklin bracht ze net een album uit rond muziek van Philip Glass, Hourglass. En dit was een fragment daaruit, muziek die hij schreef bij de film The Hours. En als we nu naar het begin luisteren van Herr Unser Herrscher uit de Johannespassie van Bach, dan klinkt dit na dat stuk van Glass opvallend modern. Het is overigens niet toevallig ook dat we nu naar Bach gaan luisteren, want Dinnerstein ziet naar eigen zeggen een natuurlijke verwantschap tussen de muziek van Philip Glass en die van Johann Sebastian Bach.

Ja, en ik heb de volumeknop wat meer opengedraaid hier in de studio voor dit fantastische openingskoor uit de Johannespassie van Johann Sebastian Bach. Herr unser Herrscher. Machtige muziek hier door Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Deze zomer zijn ze te gast op het festival d'Aix-en-Provence, dus mocht u in de buurt zijn, u weet waar naartoe. En dan heb ik een flinke brok mee uit de Davidsbündler-tänze van Robert Schumann. 18 korte pianostukjes uit 1837, waarin Schumann twee uiteenlopende karaktertrekken van zichzelf lanceert. En dat in de vorm van twee personages, de onstuimige Florestan en de dromerige Eusebius. Dit is een versie met pianist Nelson Görner, een nieuwe opname.

0: Uit een nieuw album van Nelson Görner, een selectie uit de Davidsbündler-tänze van Robert Schumann. Het gaat hier niet om echte dansen, wel om een reeks karakterstukken waarin Schumann zijn twee alter ego's aan het woord laat. De dromerige Eusebius en de vurige Florestan, dat vertelde ik al. In de cyclus horen we ook de liefde van Schumann voor zijn vrouw Clara. Want het hoofdthema uit die Davidsbündler-tänze komt uit een van haar eigen stukken.
1: De zomer van Clara.
0: 2 jaar geleden werd ze door King Charles benoemd tot Master of the King's Music. De Britse componiste Alan Wallen. Een hele eer, want Wallen is daarmee ook de eerste zwarte vrouw ooit in die functie. Wallen heeft al een gigantisch oeuvre bij elkaar gecomponeerd. Of wat dacht u hiervan? 22 opera's, alstublieft. Tal van vocale werken en een grote hoeveelheid kamer- en orkestmuziek die over de hele wereld wordt uitgevoerd. Een van die orkestwerken is Mighty River, een heel krachtig stuk dat ze schreef in 2007 ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de afschaffing van de slavenhandel in het Britse Rijk. Wallen schreef het stuk als een ode aan haar voorouders. Mensen die ondanks de ontberingen van de slavernij de kracht en de veerkracht vonden om het leven te omarmen. Over de titel Mighty River zegt Wallen zelf: vrij willen zijn zit in de menselijke natuur, net zoals het de natuur van een rivier is om haar weg naar de zee te vinden. Wel, laat u de komende 17 minuten meevoeren op die machtige stroom Mighty River samen met het BBC Concert Orchestra onder leiding van John Andrews.

U herkende misschien wel enkele spirituals, zoals Amazing Grace en Go Down Moses. In deze Mighty River, een orkestwerk dat Alan Wallen componeerde in 2007, ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de afschaffing van de slavenhandel in het Britse Rijk. Heel goede muziek door het BBC Concert Orchestra, onder leiding van John Andrews. En intussen werd het bijna 11:03. De tijd vliegt. Deze is nog van Jozef Misliwicek. Zijn derde quintet voor hobo en strijkkwartet. Met Mikaela Rabankova op hobo en het Dolly Jaal Quartet.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Riemst in Limburg zijn een auto en de voorkant van een huis zwaar beschadigd geraakt bij een brand vanmorgen. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk gaat het om kwaad opzet, zegt Jos Peters van de brandweer.
2: Wij zijn opgeroepen om 5:30 vanmorgen voor een autobrand. Een auto die stond geparkeerd voor een woning. De auto is volledig uitgebrand. Waarschijnlijk is dat een brandstichting geweest. De voorste kamers van de woning zijn ook uitgebrand. In de woning zelf waren 4 personen aanwezig.
1: De wegwijzers langs de Vlaamse autosnelwegen zullen er binnenkort ietsje anders uitzien. De groen-gele borden met het nummer van de afrit worden opnieuw zwart-wit. En opvallend, alle pijlen moeten vanaf nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. Dat moet onder andere de verkeersveiligheid verhogen, zegt woordvoerder Thomas Liebe van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Ze geven de rijrichting aan en als die pijlen in dezelfde rijrichting staan als de richting waarin de weggebruiker zich begeeft, dan gaan ze eigenlijk daar beter op reageren en minder bruske bewegingen doen, wat natuurlijk veiliger is voor het verkeer. We hebben bij de update van de richtlijnen voor bewegwijzering ook naar het buitenland gekeken, naar Nederland, Duitsland en Frankrijk. En we hebben een aantal principes van daar overgenomen.
1: De oude verkeersborden worden geleidelijk aan vervangen. De gemeente Oudenburg in West-Vlaanderen annuleert de Big Jump omdat er blauwalgen zijn gevonden in het kanaal Brugge-Ostende. Tijdens de Big Jump springen duizenden mensen in heel Europa in rivieren en waterlopen om proper zwemwater te eisen. Komende zondag was dat dus ook in Oudenburg de bedoeling, maar door de slechte waterkwaliteit kan het evenement niet doorgaan. En op het WK voetbal kunnen de Rode Duivels dromen over winst tegen Spanje in de kwartfinales na hun sterke prestatie en winst tegen de Verenigde Staten. Het werd 1-4. Vrijdagavond om 9:00 start de wedstrijd tegen Spanje in Los Angeles. Spanje is een van de favorieten om dit WK te winnen, zegt Sporza-collega Tom Boudeweel.
4: Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te hun doel bereikt, de galenwedstrijd tegen Spanje. En dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten.
1: Het is zonnig, maar bewolkt bij temperaturen vandaag tot 30 graden. Morgen veel wolken, zeker.

0: bij Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Clara Live.
4: De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
3: En een goeiemorgen. Fijn dat u luistert naar De Zomer van Clara deze voormiddag met een playlist van Julie Mozart. Zij koos onder andere deze ouverture van Christoph Graupner, een nieuwe opname van Il Gardellino onder leiding van Florian Heijerik.

Il Gardellino onder leiding van Florian Heijerik met een ouverture van Christoph Graupner. Een 2 jaar oudere tijdgenoot van Johann Sebastian Bach. Net als Bach en Telemann heeft Graupner ontzettend veel gecomponeerd. Zeker 8 opera's, meer dan 1400 kantates, meer dan 100 symfonieën. Verder suites, kamermuziek, noem maar op, de lijst is lang. Graupner zou zelfs Thomas Cantor geworden zijn in Leipzig. Mocht zijn toenmalige werkgever hem willen ontslaan hebben, maar ja, die liet Graupner niet gaan. En zo is de post uiteindelijk naar, jawel, Johann Sebastian Bach gegaan. Ja, het leven kan soms bijzondere wendingen aannemen.

Ze komen uit Bayonne aan de zuidwestkust in Frankrijk in de buurt van Baskeland. De zussen Katja en Marielle Labec. De twee pianistes zijn vrij jong, beginnen samenspelen en al snel kwam daar ook een album van. Hun eerste plaat dateert van 1969. Katja was toen 19 en Marielle 17. Nu, zoveel jaren en meer dan 70 albums later, kunnen de zussen terugblikken op een fantastische carrière. Dat verdient natuurlijk een feestje en ook een compilatie. Een driedubbelaar met 55 jaar aan opnames. Vers van de pers, en dit waren twee fragmenten daaruit. Een Spaanse dans van Manuel de Falla. En dan ook nog Troubled Water, muziek uit 1967 van de Amerikaanse componiste Margaret Bonds. De Poolse componiste Grażyna Bacewicz is geen onbekende voor België. Bacewicz won in 1951 de eerste prijs in een internationale compositiewedstrijd in Luik. Dat deed ze met haar vierde strijkkwartet. Een werk waarin ze moderne compositietechnieken verbindt met elementen uit de volksmuziek. Dit is het derde deel uit dat kwartet door het Karski-kwartet.

Een van mijn lievelingsarias, Dormi o fulmine di guerra van Alessandro Scarlatti, uit zijn oratorium La Giuditta over de heldhaftige Judith die haar volk redt door eigenhandig de vijand uit te schakelen, generaal Holofernes. We hoorden de contratenor van Filippo Minessia samen met Nereidas onder leiding van Javier Ulysses Ilan. Een van de mooiste bladzijden nu uit de Franse barok, Les Voix Humaines van Marin Marais. Muziek die het grote publiek leerde kennen via de film Tous les matins du monde uit 1991 van Alain Cornon. Jordi Savall speelde toen de muziek in voor die prent. Dit is een versie met de jonge Spaanse gambist Miguel Bonal.

Hij zit met zijn gamba op het strand, de zee op de achtergrond. Ik heb het over de Spaanse gambist Miguel Bonal. En het gaat hier over de hoes van zijn debuutalbum From Silence. Op het label Alpha, die willen een reeks uitbrengen, Baroque Stories. Gewijd aan nieuw talent en Miguel Bonal is er daar één van. Een fijn initiatief van die Bonal zullen we zeker nog horen. Uit dat album From Silence was dit Les Voix Humaines van Marais Marais. En dan maken we een sprong in de tijd met Johannes Brahms. Igor Levit speelt het slotdeel uit het tweede pianoconcerto.

Een van de grote meesterwerken uit het romantische concertrepertoire, het tweede pianoconcerto van Johannes Brahms. Een werk in vier delen in plaats van de gebruikelijke drie. Voor pianisten geldt dit concerto als een van de zwaarste uit het repertoire, maar Igor Levit brengt het er hier uitstekend vanaf, samen met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Christian Thieleman. Een droom nu van Mel Bonis, Songe, op een tekst van Maurice Bouchard. Een droom over een sprookjesboot die zacht glinsterend op het water koers zet naar een betoverd eiland.

Muziek als een warme omhelzing. Songe van Mel Bonis met sopraan Julie Rosé en Susan Manoff aan de piano. Komt uit het debuutalbum van Rosé, Ma di Amour.

0: was een tijdgenoot van Beethoven en gaf nog les aan Frans Liszt, Charles Gounod, Hector Berlioz en Louise Farenc. Ik heb het over Anton Reicha, geboren in Praag en gestorven in Parijs in 1836. Je kan zijn graf terugvinden op het Père Lachaise Kerkhof. Torsino Ensemble speelde van hem een deel uit zijn blaasquintet in S. En daarmee werd het bijna 12 uur. Straks heb ik nog meer Zomer van Clara voor u in een samenstelling van Julie Mozart. Blijven luisteren dus.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Reisorganisatie TUI gaat in 2027 stoppen met vliegen van en naar de luchthaven van Deurne. En in Turkije is een nieuwe bijeenkomst van de NAVO-landen gestart. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar geen vluchten meer organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. Vanuit Brussel en Oostende zal TUI wel nog vliegen. Met deze beslissing wil TUI hun vluchten concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legt de beslissing uit.
2: Het is zo dus dat de TUI-groep al langer op zoek was om het businessmodel aan te passen. En wat houdt dat eigenlijk precies in? Dat ze meer willen gaan naar de verkoop van pakketreizen. Pakketreizen wil zeggen met de vlucht en het hotel of vlucht en een cruise inbegrepen en niet meer wat men noemt die seat only, stoelen alleen. En dat was precies de markt die Antwerpen had. Dat was vluchten voor mensen die bijvoorbeeld naar hun tweede verblijf gingen in de buurt van Malaga of in de buurt van Alicante.
1: De luchthaven van Antwerpen rekent op subsidies van de Vlaamse overheid, maar de Vlaamse regering heeft onlangs aangekondigd dat de subsidies worden verlaagd. Verschillende actiecomitees vragen al langer om volledig met de subsidiëring van de luchthaven van Antwerpen te stoppen. De wegwijzers langs de Vlaamse autosnelwegen zullen er binnenkort anders uitzien. De groen-gele borden met het nummer van de afrit worden opnieuw zwart-wit. En opvallend, alle pijlen moeten voortaan naar boven wijzen in plaats van naar beneden, vertelt woordvoerder Thomas Liebe van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: De borden zullen zo worden opgesteld dat er eigenlijk minder informatie op te zien is en dat het eigenlijk duidelijker en makkelijker is voor de weggebruiker om die juist te interpreteren. We hebben staande en vallende pijlen in het verleden al gebruikt. En we weten dat weggebruikers beter reageren op staande pijlen. Die volgen eigenlijk de rijrichting waarin de weggebruiker zich verplaatst. En we merken dat die interpretatie vlotter verloopt, vandaar dat we die overal willen toepassen.
1: De oude verkeersborden worden geleidelijk aan vervangen. In Riemst in Limburg zijn een auto en de voorkant van een huis zwaar beschadigd geraakt bij een brand vanmorgen. Niemand raakte gewond. Vermoedelijk gaat het om kwaad opzet, zegt Jos Peters van de brandweer.
4: We zijn opgeroepen om 5:30 vanmorgen voor een autobrand. Een auto die stond geparkeerd voor een woning. De auto is volledig uitgebrand. Waarschijnlijk is dat een brandstichting geweest. De voorste kamers van de woning zijn ook uitgebrand. In de woning zelf waren 4 personen aanwezig.
1: In De Haan aan Zee heeft vanmorgen de jaarlijkse kustreddingsoefening plaatsgevonden. Verschillende hulpdiensten oefenden op 2 scenario's. Een kind dat wordt aangereden door een tractor op het strand en een redding op zee.

0: hulpdiensten ingeschakeld kunnen worden op de zeedijk en het strand. Hoofdrijdster Mare Kator.
1: Het kon gebeuren dat er iets op de dijk gebeurde, maar dat wij, waarbij dat we op het strand stonden, daar niet direct van op de hoogte waren. En nu hebben we ervoor kunnen zorgen dat wij ook gecontacteerd worden en dat wij eigenlijk die eerste kritieke minuten kunnen helpen overbruggen.
0: De oefening was succesvol, iedereen is gered, maar voorkomen blijft nog altijd beter dan genezen.
2: Er is nog niet persoonswaardig onderzoek.
3: In Ankara in Turkije is dag 1 van een tweedaagse NAVO-bijeenkomst gestart. Zo dadelijk wordt ook de Amerikaanse president Donald Trump daar verwacht. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte kondigde aan dat de NAVO extra gaat investeren in militaire vliegtuigen. Jens Fransen, waarover gaat dit?
4: Wel, de NAVO baatte een vloot uit van Amerikaanse AWACS-herkenningstoestellen uit, maar die zijn intussen volledig verouderd. En die worden nu vervangen door nieuwe, kleinere Europese toestellen. Wordt wel aangevuld met 5 grote Amerikaanse verkenningsdrones. Daarna wil de NAVO ook een pool van strategische vrachtvliegtuigen gaan uitbouwen. En dat opnieuw op basis van een Europees toestel, de A400M. Overigens hetzelfde vrachttoestel waarvan ons land er ook al 7 heeft. Of hoe, onder druk van de VS, de NAVO steeds Europeeser begint te ogen. Al komt dat natuurlijk wel met een kost.
3: Dankjewel, Jens. De Franse president Macron is op bezoek in Syrië als eerste westerse staatshoofd. Macron is in de Syrische hoofdstad Damascus ontvangen door president al-Sharaa. Zij hebben het onder meer gehad over de heropbouw van Syrië na de jarenlange burgeroorlog. Net vanochtend zijn in Damascus 2 bommen ontploft, vlakbij het hotel waar Macron logeerde. Daarbij vielen 18 gewonden. De Franse president die bleef ongedeerd. Hij was al in het presidentieel paleis bij de Syrische president. Wie er achter de aanslag zit, is niet duidelijk. En op het WK voetbal kunnen de Rode Duivels dromen over winst tegen Spanje in de kwartfinales na hun sterke prestatie en winst tegen de Verenigde Staten van vannacht. Het werd 1-4. Vrijdagavond om 9:00 start de wedstrijd tegen Spanje in Los Angeles. En Spanje is een van de favorieten om dit WK te winnen, zegt Sporza-collega Tom Bouwerweel.
5: Ik heb het gevoel dat ze niet kunnen brengen wat ze 2 jaar geleden hebben gebracht toen ze Europees kampioen zijn geworden. Maar om nu te zeggen dat we Spanje gaan zoekspelen, ja, ik denk... Ze hebben hun doel bereikt, de galawedstrijd tegen Spanje. En dat is nu eigenlijk ook wel een beetje uitgekomen. Dus zou ik zeggen, laten we er gewoon van genieten.
3: Het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. In de namiddag meer opklaringen. Morgen start bewolkt, na de middag volop zon. Dit nieuws begon in de luchthaven van Antwerpen in Deurne. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar niet meer vliegen van en naar de luchthaven. TUI kiest voor Brussel en Oostende. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara... met Kathleen van Bavel.
7: Goedemiddag. Het is nog even wachten tot de zon haar hoogste punt bereikt vandaag. Pas rond 2:15. Tot dan blijft ze stijgen als één groot crescendo. Net zoals deze virelei van Kevin Putz. Muziek die bescheiden begint, maar groots eindigt. Welkom.

Virelei van Kevin Putz, een heerlijk orkestwerkje uit 2019, geïnspireerd door de muziek van de 14e eeuwse componist Guillaume de Machaut. Putz schreef het in opdracht van het St. Louis Symphony Orchestra voor de inauguratie van hun nieuwe muziekdirecteur Stefan de Nijve. En zij waren het ook die voor de uitvoering zorgden zo net. Heeft u ooit al gehoord van Hinewirangi Kohu Morgan? In Nieuw-Zeeland staat ze bekend als een belangrijke Maori-kunstenares, dichteres, genezeres en voorvechtster van de rechten van inheemse volkeren. Kohu Morgan zag muziek als een weg naar spirituele balans, een manier om, zoals het zelf omschreef, singing the soul back into being. En het is precies dat wat de Nieuw-Zeelandse componiste Gemma Peacock zo fascineerde. Zij componeerde een eerbetoon aan de kunstenares Death Wish, een meditatief werk voor vier slagwerkers op twee marimbas. Volgens de toelichting bij het album roept dit stuk, en nu citeer ik even, een emotioneel landschap op van melancholie, persoonlijk verdriet en hoop. Dit is Turf Coast Percussion.

Zonniger kan bijna niet. Musica Temprana was dat onder leiding van Adrian Rodriguez van der Spoel met het Gloria uit de Missa Criolla van de Argentijnse componist Ariel Ramirez. Muziek die mooi aansloot bij Death Wish van Gemma Peacock door Third Coast Percussion. Ja, en ik waan me nu toch wel een beetje in het boek van Jules Verne, Reis rond de wereld in 80 dagen. Alleen doen wij het op een half uurtje. Want van Zeeland ging het naar, of Nieuw-Zeeland ging het naar Argentinië. En nu reizen we verder door naar Albanië. Dit is een Albanese traditional Moi e Bukura More. Wat zoveel betekent als O prachtig Morea en Morea. Verwijst hier niet naar een vrouw, maar naar de Peloponnesos. In de middeleeuwen werd Peloponnesos namelijk ook wel Morea genoemd.

Ja, leuk hè, muziek die uitnodigt om te dansen. Pure levensvreugde, deze traditional uit Albanië. Moi e bokur amore. Met Giovanni Solima op cello en Il Pomodoro. En Il Pomodoro speelt het openingsconcert van het MA-festival in Brugge op 31 juli. Ze zullen er dan een volledig Mozart-programma spelen naast een hedendaags werk van Siebe Thijs. Wij zijn daarbij met Clara. We zenden het concert live uit. Voor degenen die dus niet kunnen komen, niet getreurd. U hoeft niets te missen. Hier zijn ze nog eens, Il Pomodoro. Deze keer onder leiding van Maxim Emilianichev. Met, jawel, Mozart.

0: Ivan Podiomov-Hobo en Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emilianichev met het openingsdeel uit het Hobo-concerto in Do van Mozart.
1: De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
0: Hij werd geboren in 1806 in Bratislava en stierf 50 jaar later in Wenen. Gitarist, componist Johann Caspar Merz. Hoewel Merz vandaag misschien iets minder bekend is dan Fernando Sor of Mauro Giuliani, wordt hij onder gitaristen toch wel gezien als een van de belangrijkste romantische componisten voor het instrument. Bratislava bijvoorbeeld eert hem nog steeds met een internationaal gitaarfestival dat zijn naam draagt. Merz schreef naast enkele liederen en wat kamermuziek vooral voor gitaarsolo en gitaarduo, zoals deze drie instrumentale treurliederen Ich denke dein, Trauermarsch en Im Grabe der Geliebten. Ik heb hier een versie mee met Rafaela Smits en Adrien Bronja op gitaar dus.

Rafaela Smits en Adriaan Bronja op romantische gitaar met drie treurliederen van Johan Caspar Mertzeel. Intieme muziek. En dan heb ik nog een menuet mee van Georges Onslow door Trio Cascade. Straks na Summertime is er meer Zomer van Clara. Deze keer met Mark. Maak er nog een heerlijke dag van.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Reisorganisatie TUI vliegt vanaf 2027 niet meer van en naar de luchthaven van Deurne. En in Turkije is een nieuwe bijeenkomst van de NAVO-landen gestart. Reisorganisatie TUI gaat vanaf volgend jaar geen vluchten meer organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. TUI blijft wel actief op de luchthavens van Zaventem en Oostende. De luchtvaartmaatschappij wil zich concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot. Luchtvaartexpert Luc de Wilde legt de beslissing uit.
1: Het is zo dus dat de TUI-groep al langer op zoek was om het businessmodel aan te passen. En wat houdt dat eigenlijk precies in? Dat ze meer willen gaan naar de verkoop van pakketreizen. Pakketreizen wil zeggen met de vlucht en het hotel of vlucht en een cruise inbegrepen en niet meer wat men noemt die seat only, stoelen alleen. En dat was precies de markt die Antwerpen had. Dat was vluchten voor mensen die bijvoorbeeld naar een tweede verblijf gingen in de buurt van Malaga of in de buurt van Alicante.
0: Vlaams parlementslid voor Groen en Antwerps gemeenteraadslid Bogdan van den Bergen noemt het een logische beslissing.
2: Dit was een voorspelbare beslissing van TUI. Ze hebben vorig jaar al hun vluchten gehalveerd. De CEO van de luchthaven heeft ook bovendien gezegd dat hij geen nieuwe operatoren met lijnvluchten vindt. Dus dat betekent de facto dat in Antwerpen een luchthaven ligt die enkel afhankelijk is van privéjets en instructievluchten. En ja, wij vinden dat dit niet langer kan gesubsidieerd worden. Uiteraard, waarom zou de Belgische en Vlaamse belastingbetaler daar middelen insteken voor privéjets en instructievluchten?
0: De luchthaven van Antwerpen rekent op subsidies van de Vlaamse overheid. Maar de Vlaamse regering heeft onlangs aangekondigd dat die subsidies worden verlaagd. Behalve de partij Groen vragen ook verschillende actiecomitees al langer om de subsidiering van de luchthaven van Antwerpen volledig stop te zetten. In De Haan aan zee is vanmorgen de jaarlijkse reddingsoefening gehouden. De hulpdiensten oefenden 2 scenario's. Een kind dat wordt aangereden door een tractor op het strand en een redding op zee. De bedoeling van de oefening was om de communicatie tussen alle betrokken hulpdiensten te testen. Dit jaar loopt ook een nieuw proefproject in 5 kustgemeenten, waarbij redders ook op het strand en de dijk kunnen worden ingezet om de eerste zorgen toe te dienen. Hoofdredster Marekator.
3: Het kon gebeuren dat er iets op de dijk gebeurde, maar dat wij, waarbij dat we op het strand stonden, daar niet direct van op de hoogte waren. En nu is er eigenlijk met het First Responder project, hebben we ervoor kunnen zorgen binnen het pilootproject, dat wij ook gecontacteerd worden en dat we onze redders zo zeer gericht daar naartoe kunnen sturen. En dat wij eigenlijk die eerste kritieke minuten kunnen helpen overbruggen, alvorens dat de hulpdiensten aanwezig zijn.
0: In de Turkse hoofdstad Ankara is een 2-daagse NAVO-bijeenkomst begonnen. Later vandaag wordt ook de Amerikaanse president Donald Trump daar verwacht. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte kondigde aan dat de NAVO extra gaat investeren in allerlei militaire vliegtuigen. Jens Fransen legt uit wat dat precies betekent.
4: Wel, de NAVO baatte een vloot uit van Amerikaanse AWACS-herkenningstoestellen uit, maar die zijn intussen volledig verouderd. En die worden nu vervangen door nieuwe, kleinere Europese toestellen. Wordt wel aangevuld met 5 grote Amerikaanse AWACS-herkenningstoestellen uit, maar die zijn intussen volledig verouderd. En die worden nu vervangen door

0: De Franse president Macron is op bezoek in Syrië als eerste westerse staatshoofd. Macron is in de Syrische hoofdstad Damascus ontvangen door president al-Sharra. Die twee gaan onder meer praten over de heropbouw van Syrië na de jarenlange burgeroorlog. Net vanmorgen zijn in Damascus twee bommen ontploft, vlakbij het hotel waar Macron logeerde. Daarbij vielen 18 gewonden. De Franse president bleef ongedeerd. Hij was al in het presidentieel paleis bij de Syrische president. Wie er achter de aanslag zit, is niet duidelijk. De vrouw die verdacht wordt van de mislukte moordaanslag op een Oekraïense zakenman in Monaco vorige week is dood teruggevonden in Oekraïne. Er zijn ook twee mannen opgepakt die geld aan haar zouden hebben overgemaakt. Het gaat om een voormalige inlichtingenofficier en een huidige werknemer van de inlichtingendiensten. Zij worden verdacht van de moord op de vrouw en zouden haar ook de opdracht hebben gegeven om de Oekraïense zakenman te vermoorden. Tegen die man zijn sancties getroffen omdat hij tegen de Oekraïense wet in zaken deed op de door Rusland bezette Krim. En in de Ronde van Frankrijk start het peloton over enkele minuten aan rit 4, de eerste rit volledig in Frankrijk. Het is een heuvelachtige etappe van zo'n 180 kilometer. Er wordt gekeken naar de vluchters, zoals Mathieu van der Poel.
1: Ja, ik denk dat het parcours zeker iets is wat me moet liggen. Maar net zoals veel renners, toch al serieus afgezien van de warmte. Ook gisteren echt afgezien. Maar er waren heel veel renners in onze groep. Dus ik denk dat het normaal gezien wel een etappe is. Ook die klimmen zijn dingen die misschien op de limiet zijn, maar die sowieso wel moeten lukken. Maar ja, ik denk niet dat ik mijn beste wattages kan rijden in dit weer. Dus we zullen zien hoe dat gaat.
0: Het weer, het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden de opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. We begonnen dit bulletin op de luchthaven van Deurne. Tour operator TUI zet vanaf volgend jaar zijn vluchten van en naar Deurne stop. TUI wil zich concentreren op luchthavens waar plaats is voor de volledige vloot. Coalitiepartij Groen, die al langer pleit voor het afbouwen van de activiteiten in Deurne, reageert tevreden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Blijf verwonderd. Summertime.

0: is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 15 maanden niet verkiesbaar zijn in plaats van 5 jaar, zoals in eerste aanleg was beslist. Het lijkt er wel op dat Le Pen dan campagne zou moeten voeren met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. De partij Groen is tevreden met de beslissing van reisorganisatie TUI om vanaf volgend jaar geen vluchten meer te organiseren van en naar de luchthaven van Antwerpen in Deurne. De touroperator wil zich concentreren op luchthavens die plaats hebben voor de volledige vloot en blijft wel actief op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Vlaams parlementslid voor Groen en Antwerps gemeenteraadslid Bogdan van den Bergen noemt het een logische beslissing.
1: Dit was een voorspelbare beslissing van TUI. Ze hebben vorig jaar al hun vluchten gehalveerd. De CEO van de luchthaven heeft ook bovendien gezegd dat hij geen nieuwe operatoren met lijnvluchten vindt. Dus dat betekent de facto dat in Antwerpen een luchthaven ligt die enkel afhankelijk is van privéjets en instructievluchten. En ja, wij vinden dat dit niet langer kan gesubsidieerd worden, uiteraard. Waarom? Zou de Belgische en Vlaamse belastingbetaler daar middelen insteken voor privéjets en instructievluchten?
0: Verschillende actiecomitees vragen al langer om de subsidiëring van de luchthaven van Antwerpen volledig stop te zetten. Het zeeleven in het strandwater langs de Belgische kust is de voorbije 30 jaar ingrijpend veranderd. Dat blijkt uit een onderzoek van het FLIS, het Vlaams Instituut voor de Zee. Door de klimaatopwarming zijn er nu vooral meer warmwatersoorten. De kleine pieterman, een visje dat zich ingraaft in het zand en pijnlijk kan steken, komt nu 24 keer meer voor in het strandwater dan 30 jaar geleden. Koudwatersoorten verdwijnen meer en meer, zegt Jan Seys van het Vlis.
2: De belangrijkste, ook de talrijkste dier eigenlijk aan het strandwater nog altijd, is de Noordzeegarnaal, de grijze garnaal. En daar zijn die aantallen met 78% afgenomen. Dus dat is echt werkelijk substantieel. Er zitten er gewoon veel, veel minder. Maar ook de gewone strandkrab die iedereen kent, is ook enorm afgenomen.
0: De vrouw die verdacht wordt van de mislukte moordaanslag op een Oekraïense zakenman in Monaco vorige week is dood teruggevonden in Oekraïne. Er zijn ook al 2 verdachten opgepakt, een voormalige inlichtingenofficier en een huidige werknemer van de inlichtingendiensten. Zij zouden haar ook de opdracht hebben gegeven om de Oekraïense zakenman te vermoorden. Tegen die zakenman zijn sancties getroffen omdat hij tegen de Oekraïense wet in zaken deed op de door Rusland bezette Krim. Het is zonnig met wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden de opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara... met Mark Janssens.
4: Een fijne namiddag en welkom op de Zuiderse dansvloer van Clara met een cocktail uit Cuba.

0: een schone lounge staat.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. Clara, live.

volkswijsjes. Werd een beetje een model voor het gebruik van Latijns-Amerikaans muzikaal materiaal, ook voor andere componisten, gebaseerd op de danzon, een Cubaanse dans. En Copland was erover heel duidelijk. Hij zei, ik heb geen poging ondernomen om die authentieke Cubaanse klank te reproduceren. Nee, ik heb er eigenlijk mijn eigen ding mee gedaan. Ja, dat deed hij heel vaak met invloed die uit andere landen kwam. Dit was de originele versie voor twee pianos, maar die is een beetje doorheen de geschiedenis overschaduwd geraakt door de componist's eigen arrangement voor orkest, omdat er daar ook heel wat slagwerk komt bij kijken. En dat is natuurlijk heel indrukwekkend. Darius Milho, die vinden we terug in Brazilië. Die reist naar Brazilië in 1917-18. En het land fascineert hem. Dat lezen we ook in zijn autobiografie. De tijd die hij in Rio de Janeiro doorbrengt en op het platteland, die is geweldig voor hem. En hij raakt gefascineerd vooral door de ritmes van de Braziliaanse populaire muziek. En als hij terug is in Frankrijk vanuit Brazilië, dan componeert hij danssuite Saudades do Brasil. En hij is heel duidelijk, Darius Milho. Hij zegt, ik liet mij inspireren door Zuid-Amerikaanse ritmes, maar niet meteen door de volksmuziek. Orchestre National de France, onder leiding van Leonard Bernstein, Saudades do Brasil, Darius Milho.

De herinneringen van Darius Milhaud aan zijn bezoek aan Brazilië, Saudados do Brasil, met Orchestre Nationale de France onder leiding van Leonard Bernstein. Bernstein, die een ander orkest, New York Philharmonic, naar Brazilië bracht. Dat was in het voorjaar van 1958, onder andere een concert in een groot stadion in Rio de Janeiro voor 18.000 aanwezigen. Hij werd ook een echte ambassadeur, Bernstein, van de Braziliaanse klassieke muziek, met onder andere deze muziek van Darius Milhaud, maar natuurlijk ook de Braziliaanse muziek zelf. Heitor Villa-Lobos dirigeerde hij vaak, Leonard Bernstein. Nog Darius Milhaud met La Création du Monde. En daar zitten we, Milhaud die onder de indruk is van de jazz uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Hij woont in Londen een concert bij door een Amerikaanse band en die maakt nogal indruk. 2 jaar later is hij zelf in New York, gaat hij naar de dancehalls en naar de theaters in Harlem. En hij ziet daar van alles wat hij niet verwacht had te zien. Namelijk, hij zei, in een show had je zangers en die werden begeleid door fluit, klarinet, trompetten, trombone, een nogal gecompliceerde percussiebatterij en piano en strijkkwartet. Dat vond hij fantastisch, Milhaud, dat hij dat kon zien in zo'n club in Harlem. En dat gaf aanleiding tot eigen muziek van Darius Milhaud, La Création du Monde. Te horen in 1923 in Parijs voor het eerst voor de Ballet Suédois. En het is muziek gebaseerd op een Afrikaanse mythe rond de schepping van de wereld. La Création du Monde. Darius Milhaud met New World Symphony onder leiding van Michael Tilson Thomas.

0: La création du monde, de muziek van Darius Milhaud met New World Symphony, geleid door Michael Tilson Thomas. Balletmuziek uit 1923, moet fascinerend geweest zijn, want de Franse cubistische schilder Fernand Léger, die zelf geïnteresseerd was in Afrikaanse kunst, die zou de decors ontworpen hebben voor dat ballet in 1923. Dat was natuurlijk ook de tijd van Les Six, waar Darius Milhaud deel van uitmaakte. En hij was als... niet als enige van Les Six, maar toch heel erg geïnteresseerd uit wat er uit Amerika kwam. In het najaar van 1922 kwam hij aan in New York vanuit Parijs. Dat was een hele reis toen in 1922. En hij was al snel te gast in de clubs in Harlem, Darius Milhaud. En toen hij in New York aankwam, vertelde hij aan een journalist die hem interviewde over het verschil tussen Europese en Amerikaanse muziek, dat de Europese muziek sterk beïnvloed was, en dan had hij het in 1922 door de Amerikaanse muziek. En dan vroeg die journalist aan hem, maar geef eens een paar namen van Amerikaanse componisten die dan invloed hebben op wat er in Europa gebeurt. En dan zei hij, nee, geen componisten, maar wel de jazz.
1: De zomer van Clara.
0: Straks hebben we weer een korte ontmoeting met Louis Couperin en met Jean Rondeau, die alle klaviermuziek van Couperin heeft gespeeld en opgenomen. Het Welgas Ensemble zingt ook op deze warme dinsdag muziek van Leoninus uit hun recente project en opname. En we hebben ook nog mooie vocale muziek van Vivaldi en van Alessandro Scarlatti. Een pianotrio van Hummel nu, dat begint met de piano van Menahem Pressler en zijn collega's van het Bozar-trio.

Bozar Trio speelde dit pianotrio van Johann Nepomuk Hummel, die op jonge leeftijd ingewijd werd in de muziek door Mozart. Mozart had veel respect en geloofde in deze jonge kerel, in zijn talent. Hij moet toen een jaar of 8 geweest zijn, Hummel. En hij trad voor het eerst op, Hummel, als pianist tijdens een van de concerten van Mozart. Na zijn studies, tussen aanhalingstekens, bij Mozart maakte hij carrière als pianist. Hij reisde Europa rond als een jonge virtuoos. Dan is hij echt heel jong. 14 jaar heeft hij er eigenlijk al een beetje genoeg van om rond te reizen. En dan gaat hij zelf wat lesgeven en componeren. En op zijn 26e is er een belangrijk moment in het leven van Hummel. Dan volgt hij de oudere Jozef Haydn op als kapelmeester bij prins Esterhazy. Hij blijft daar trouwens 7 jaar. En Hummel kende ook Beethoven. Dan moet gezegd zijn dat als we de brieven, de documenten mogen geloven, dan was de vriendschap, de band, de relatie tussen Hummel en Beethoven er een met veel ups en downs, allesbehalve gemakkelijk. Zijn u iemand graag Beethoven?

0: Ronald Brautigam aan de piano in de finale van het derde klavierconcerto van Beethoven met het Norrköping Symfonieorkest onder leiding van Andrew Parrott. Ik zei al dat Hummel en Beethoven een vriendschap hadden met veel ups en downs. Wat we wel weten is dat Beethoven op een bepaald moment een canon componeert voor Hummel, Ars Longa Vita Brevis, en dat we Hummel aantreffen in de laatste jaren van Beethoven. Als hij ziek is, dan keert hij terug naar Wenen, Hummel, om ook aanwezig te zijn op de begrafenis van Beethoven. Het is 3:04 op deze dinsdagnamiddag. Als u er nu bij komt, van harte welkom. Dit is De Zomer van Clara met Louis Couperin. Waarom Louis Couperin? 400 jaar geleden werd hij geboren op een 40 kilometer van Parijs. Zijn vader was een man die orgel speelde, part-time organist zou je kunnen zeggen, in de lokale kerk daar in de buurt van Parijs. Maar het orgel en kerken zou ook in het leven van zoon Louis een grote rol spelen, want op een bepaald moment wordt hij organist om de Parijse kerk van Saint-Gervais. En dat was niet zomaar een plek om orgel te spelen. Op dat moment werd het beschouwd als de belangrijkste plaats voor een organist in Frankrijk, daar organist te zijn aan de Saint-Gervais in Parijs. Een passacaille van Louis Couperin. Met
1: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis.

Jean Rondeau op klaversimmelinde. Deze Passacaille van Louis Couperin. En ik heb hier nog een mooie cd liggen van Jean Rondeau. Een van die veel fijne jonge klaversinisten van dit moment. Een cd waarin hij allemaal muziek van de familie Bach speelt. Johann Sebastian, maar ook Carl-Philippe Emanuel, Johann Christian bijvoorbeeld. Dynastie is de titel van de cd. Niet voor niets natuurlijk, met deze Jean Rondeau. Dus als u hem verder wil leren kennen, laat dan iets weten via de kanalen waar u aan het luisteren bent. Een bericht sturen kan natuurlijk altijd als u die Bach-cd op de kop wil tikken. Die Louis Couperin, als we over zijn carrière spreken, dan is die heel kort. 10 jaar. En er is heel weinig muziek, eigenlijk geen muziek van hem uitgegeven toen hij nog leefde. En dat maakt het soms moeilijk om iets te vertellen over de muziek en over de ontstaansgeschiedenis, want er zijn twee belangrijke bronnen, manuscripten voor zijn muziek. Eentje zit in de Nationale Bibliotheek van Frankrijk, dateert van eind 17e eeuw. Dat is een van de belangrijkste bronnen voor Franse klaviermuziek van de 17e eeuw. En daarin vinden we 122 klaversimpelstukken van Couperin, orgelstukken ook een paar en een paar kamermuziekstukken. En dan is er nog een manuscript in een privécollectie. Dat manuscript is pas ontdekt in 1957 en daar zitten 70 orgelwerken van Couperin in. Dus dat was echt wel een ontdekking in 1957. En we weten dat dat een manuscript is dat waarschijnlijk al tijdens het leven van Couperin zelf samengesteld werd. Het is absoluut fascinerend. En dat is het vaak met muziek die oud is. Dat is dat we moeten gaan kijken naar de bronnen. Zo ook deze muziek van Antonio Vivaldi, zijn Salve Regina. Hij heeft er 3 gecomponeerd in totaal. Dit is het derde en misschien wel het meest merkwaardige. Het is een vroeg werk voor sopraan en strijkers. En we vinden daar een manuscript van terug in Brno, in het museum daar in de Tsjechische Republiek. Salve Regina van Antonio Vivaldi met de Schotse sopraan Myrie Lawson en het ensemble La Serenissima van Adrian Chandler.

0: Salve Regina van Antonio Vivaldi met de Schotse sopraan Myrie Lawson, die onder andere bij Emma Kirkby studeerde, hoort een beetje, vind ik, in de stem. La Serenissima speelde onder leiding van Adrian Chandler en het is een bijzonder Salve Regina, want normaal gesproken, zeker ook bij de twee andere Salve Reginas die Vivaldi componeerde, is het begin en het einde heel feestelijk. Een feestelijke start en helemaal op het einde ook bijna triomfantelijk. En dat doet hij helemaal niet hier. Helemaal in het begin, dat Salve Regina is eigenlijk gewoon solo viool, continuo en de stem. En het einde is eigenlijk ook heel ingetogen. Dus een atypische Antonio Vivaldi.
1: De zomer van Clara met Mark Janssens.

Nathalie Lefevre op klarinet met rond haar de vrienden en collega's van Oxalis in dat prachtige Larghetto uit het klarinetquintet van Mozart. Moest Francis Poulenc gedwongen worden slechts één componist te kiezen, dan was het voor hem duidelijk Mozart. De man van lijnen, de man van melodieën, vond Francis Poulenc.

Francis Poulenc, zijn sextet voor piano en blazers eerst, met het blazerskwartet uit Berlijn. En dan muziek van een Poolse componist uit begin 17e eeuw, Mikołaj Zieleński. Fideer und omnes, eigenlijk muziek voor kerst. Alle uiteinden van de aarde hebben de redding van God gezien, met de blazers van Oltremontano en Wim BQ natuurlijk. Mikołaj Zieleński, we weten heel weinig over deze Poolse componist, buiten een paar liturgische cycli die we van hen hebben uit begin van de 17e eeuw. Vroeg, vroeger, vroegst, de Notre-Dame in Parijs. We zitten in de 12e eeuw. Een vocale schok voor de parochianen van toen. Het Huelgas Ensemble en Paul van Nevel met ook voor ons vandaag nog steeds adembenemende muziek.

vorig jaar aan het einde van de zomer opgenomen in Antwerpen. Deze muziek van Leoninus Ek Dies met het Dwelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Indrukwekkende muziek die toen ook voor het publiek, de parochialen, de gelovigen in de kathedraal Notre-Dame in Parijs, ja, best wel bijzonder moet geweest zijn. Dat vindt Paul van Nevel ook zelf. Ik denk dat er een aantal mensen van hun stoel zijn gevallen toen. Leoninus was actief in die kathedraal van de Notre-Dame toen ze gebouwd werd. Hij werkte in dienst van de kerk. We hebben eigenlijk bijzonder weinig gegevens over Leoninus. Waarschijnlijk geboren ergens rond 1135. Hij was muzikant en dichter van Parijs, dat weten we. En waarschijnlijk ook, ja, groot geworden, het vak geleerd aan de kathedraalschool van de Notre-Dame. Dit kwam uit de meest recente cd van het Dwelgas Ensemble en Paul van Nevel, die internationaal gelauwerd is, want dit is echt fantastisch repertoire. Ik hoop dat u dat ook vond, eerlijk gezegd. Ze zijn ook dit jaar weer op Laus Polyphonie in Antwerpen, op 23 augustus in de Sint-Andrieskerk in Antwerpen, en daar brengen ze de psalmen van Claude Lejeune. Een tijdgenoot van Alessandro Scarlatti die zei over de man, hij is een geweldige componist, maar zijn composities zijn heel moeilijk. En als je 1000 mensen samenzet in een ruimte, dan zijn er maar 20 die die muziek echt gaan begrijpen. Oei, dat was niet echt een compliment. Maar het zegt wel iets over de complexiteit en tegelijkertijd de diepgang van die rijke muziek van Alessandro Scarlatti. Dit is zijn oratorium, kort oratorium, La Santissima Trinità. Hij was al ongeveer 50, Alessandro Scarlatti. En deze muziek was speciaal bedoeld om in Napels te worden gezongen en uitgevoerd. Europa Galante, hier met de stemmen van Roberta Invernizzi, Veronique Chance, Paul Agnew en Vivica Genot.

zijn uit La Santissima Trinita van Alessandro Scarlatti, hier met Europa Galante, Fabio Biondi en de stemmen van Roberta Invernizzi, Veronique Chance, Paul Agnew en Vivica Genot. En Alessandro Scarlatti zei over deze muziek: de muziek moet in dienst staan van het drama. Dat manuscript van dit oratorium werd trouwens niet heel lang geleden gevonden, heel toevallig op een antiek markt in Italië. Dat gebeurt soms. Muziek van Willem de Fesch nog, dan is het 4 uur nieuws en daarna ja, nog meer zomerse vibes.

0: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara.
2: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het Brusselse Museum Kanaal zal, zoals gepland, op 28 november de deuren kunnen openen. Het gebouw werd gisteravond getroffen door een brand op het dak. Op het ogenblik van de brand was niemand aanwezig en er zijn ook nog geen kunstwerken overgebracht. Het gebouw liep wel schade op, maar dat heeft vooral gevolgen voor het gedeelte waar de archieven zouden terechtkomen, zegt woordvoerder Dieter van Toernout.
3: Het volledige museum Kanaal gaat open met al haar tentoonstellingen. Met haar live programmatie en haar horeca. Ook de bibliotheek, onder meer in de boekshop en zo. Eigenlijk het zwaarst getroffen deel is het deel waar de archieven van Kanaal in terecht zouden komen. Dus die zullen nog niet kunnen verhuizen, maar het programma van Kanaal als museum blijft intact en stellen we voor aan de mensen op 28 november.
2: Ouders die in het vliegtuig naast hun kinderen tot 14 jaar willen zitten, moeten daar niet meer voor bijbetalen. Het is een van de nieuwe regels van het bijgewerkte Europese pakket over de rechten van vliegtuigpassagiers. Het Europees Parlement keurde dat vanmiddag bijna eensgezind goed na 13 jaar onderhandelen. Je blijft als passagier recht hebben op een schadevergoeding wanneer je vliegtuig vertraging heeft of geannuleerd wordt. En je zal die makkelijker kunnen krijgen. De luchtvaartmaatschappij moet je binnen de 4 dagen informeren en bijstaan. Voor handbagage zul je wel moeten betalen. Alleen een persoonlijk item mag je zonder extra kosten mee aan boord nemen. De Britse prins Harry heeft zijn rechtszaak tegen de tabloid Daily Mail verloren. Harry had samen met 6 anderen, onder wie ook de zanger Elton John, de krant voor de rechter gedaagd, omdat hij hun privacy zou hebben geschonden en informatie over hen op een illegale manier zou hebben verkregen. Maar volgens de rechtbank is daar niet voldoende bewijs voor. Prins Harry heeft een erg moeilijke relatie met de roddelpers. Hij vindt dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn moeder Diana en voor ongehoorde aanvallen op zijn vrouw Meghan. In de Ronde van Frankrijk heeft het peloton nog zo'n 70 kilometer te gaan in de heuvelachtige 4e rit. Christophe van der Goor, hoe zit het daar in de koers?
4: Wel, dat de peloton laat begaan. Het heeft dus er alle schijn van dat de ritwinnaar vandaag vooraan zit. Een vrij omvangrijke kopgroep van een man of 30. Daar zat ook Jasper Philipsen bij, net als Binyam Girmay. En dat was vooral om punten te sprokkelen bij de tussensprint. Dat hebben ze ook gedaan. Nadien hebben ze laten gaan en laten zich nu inlopen door dat peloton. Wel vooraan nog in die grote groep. Mats Pedersen onder meer. En dat is toch een belangrijke concurrent voor die groene trui later in de Tour. Ook Jasper Suiven zit erbij. Andere Belgen nog, zoals De Bruyne, Plankaert. En verder Hermans en Van Moer. Een voorsprong, zoals gezegd, geruststellend. Bijna 7 minuten op het peloton. Dikke 70 kilometer nog op weg naar het bloedhete Foix in de Pyreneeën.
2: Dankjewel, Christophe. Het is zonnig, maar wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 30 graden. Deze namiddag worden die opklaringen nog breder vanaf het westen. Morgen start bewolkt, na de middag opnieuw volop zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd.
5: Kaai Theater zwerpt nog 1 keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: De zomer van Clara met Mark Janssens.

Een fijne namiddag met deze wals van Sergei Rachmaninoff uit zijn morceau De Salon met Boris Gilbert aan de piano uit het jaar 1894. Niet onbelangrijk, want er begon toen ook te denken Rachmaninoff aan, ja, waarom zou ik geen symfonie beginnen componeren? Het zou de eerste zijn. Het jaar daarna zette hij die op papier, maar we weten welke ramp die werd, vooral de première. Hij zakte bijna helemaal weg in de afgrond, Sergei Rachmaninoff, maar hij is er gelukkig helemaal uitgekropen. Dat was hij dan ook weer. Dansen op een zomerse dinsdag na de wals, deze mazurka van Johann Caspar Merz met twee gitaristen Rafaela Smits en Adriaan Bronja.

0: prelude van Fanny Mendelssohn met pianiste Beatrice Raus, die in 1991 tot in de halve finale geraakte van de Elisabeth-wedstrijd. En daarvoor die twee gitaristen, Fanny Smits en Adrian Bronja, in de mazurka van Merz en Adrian Bronja, die is eind deze maand te gast in Dinant. Daar geeft hij een gitaarstage.
1: De zomer van Clara.

Padmore zong Wherever You Walk uit Simile van Handel met die English Concert en Andrew Manzi. En ook deze zomer natuurlijk op veel plaatsen maakt Padmore een heel mooie stem. Hij is onder andere terug te vinden in Gloucester op het Requires Festival eind deze maand. Heel bijzonder festival en het wordt nog bijzonderder, want dit jaar staat er een nieuw orgel in de kathedraal van Gloucester en ze gaan er onder andere het orgelconcert van Poulenc op spelen. En de jonge Franse organist Thomas Hospital mag naar Gloucester komen om daar een recital te spelen op dat nieuwe orgel. Heel belangrijk in Gloucester vinden ze ook dat iedereen samen muziek maakt. Het communitygevoel vinden ze daar heel belangrijk. Dus betekent dat bijvoorbeeld het publiek mee mag zingen in het Requiem van Mozart.

Johann Sebastian Bach d'Allegro uit zijn vijfde Brandenburgsconcerto hier met het ensemble Les Mouffatis en Frank Teuns op traverso, Sophie Gent op viool en Bertrand Cuillet zat aan het knappe cymbal. Vader en zoon, bij Bach is dat niet zo moeilijk, alleen is het kiezen tussen de zonen. En we kiezen voor Karel Philipp Emanuel Bach, deze fantasie gecomponeerd een jaar voor zijn overlijden. Heel bijzonder instrument, Alexander Melnikov op een tangentenvleugel.

Alexander Melnikov op een tergente vleugel in deze lange fantasie van Carl Philipp Emanuel Bach, de langste die hij gecomponeerd heeft. De Engelse muziekhistoricus Charles Burney ging op bezoek bij Carl Philipp Emanuel Bach in Hamburg. Dat was in de jaren 70 van de 18e eeuw. En hij zag daar toen hoe Carl Philipp Emanuel Bach ontzettend bezig was met improviseren op dit instrument, op een klavikord. Uren nadat ze gedineerd hadden, vertelde Charles Burney. Hij speelde uren en uren aan een stuk, ook tot 11 uur 's avonds. En Charles Burney zag hoe Carl Philipp Emanuel Bach werkelijk opging in deze muziek. En zijn ogen echt gefixeerd op het instrument en op hij wou spelen. En dat verbaasde Burney toch wel enigszins. De Amerikaanse componiste Julia Wolf was het afgelopen seizoen een eregaste in Beaux-Arts in Brussel in februari. Gaf het Belgian National Orchestra daar de Belgische première van Fire in My Mouth. En dat was eigenlijk het hoogtepunt van die samenwerking tussen Beaux-Arts en Julia Wolf. Dit is muziek van haar, bijzondere muziek, Lord, Lord. Het is de finale eigenlijk van Steel Hammer, een werk uit 2009. Hier gebracht, gezongen door het trio Medieval en de instrumenten komen van het ensemble Bang on a Can All Stars. Lord, Lord. Van Julia Wolf.

Lord Lord van Julia Wolf. En muziek te horen in Bozar afgelopen seizoen. En in november klinkt haar muziek Fire in My Mouth, die ook in Bozar te horen was in Amsterdam. Dan maken ze daar kennis met de muziek van Julia Wolf. David Lang, die ging met zijn zoon naar de tandarts. Componist David Lang, de Amerikaan. En dat was geen lachertje tussen aanhalingstekens. Zijn zoon Isaac zag dat helemaal niet zitten om naar de tandarts te gaan. Maar wat deed de tandarts? Hij gaf aan de zoon van David Lang een beetje lachgas. En dat hielp, de angst was weg. De zoete lucht, zei de tandarts tegen de zoon van David Lang, tegen Isaac. En op die manier was zijn zoon comfortabel en helemaal niet meer ongelukkig of zenuwachtig om bij de tandarts te zitten. En dat, wat toen David Lang en zijn zoon ervaarden, dat was muziek in de oren van David Lang. En dat resulteerde in Sweet Air.

0: Ik zal eraan denken bij mijn volgende tandartsbezoek. Sweet Air van David Lang, gecomponeerd in 1999 voor een festival in Turijn. Ging daar ook in première. En het was toen eigenlijk een verjaardagscadeau voor Louis Andriessen, die 60 jaar werd. Louis Andriessen, de Nederlandse componist die 5 jaar geleden op 1 juni 2021 overleed.
1: De zomer van Clara met Mark Janssens.

Het Quatuor Arrhod speelde het intermezzo uit het tweede strijkkwartet van Felix Mendelssohn. Ik vond het fijn deze namiddag. Ik hoop van u hetzelfde, maar blijft u gerust bij Clara. Want na 5 uur is er Django met Nicky Aerts. Mooie zomeravond.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Ambtenaren moeten als gevolg van de pensioenhervorming in sommige gevallen een stuk langer werken dan eerst gedacht. In Frankrijk is de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen ook in beroep veroordeeld voor fraude. Zo'n 125.000 mensen hebben gisteren naar MyPension gesurfd, de website waarop je je pensioendatum en bedrag kan raadplegen. Dat zijn er 3 keer zoveel als anders. 60-plussers kunnen sinds gisteren zien hoe hun vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenwetgeving. Veel ambtenaren merken nu dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Giselda Curvers van de pensioendienst.
1: Had je vroeger 40 jaar loopbaan en je had zo'n verhogingscoëfficiënt, dan telde die loopbaan mee voor 42 jaar. Je kwam dus veel sneller aan die loopbaanvoorwaarden vervroegd pensioen. Met de hervorming zal in de toekomst die 40 jaar maar 41 jaar tellen. Dat is voor de mensen die nog verhogingscoëfficiënt hebben. Er zijn ook ambtenaren die hun verhogingscoëfficiënt zien verdwijnen en zij zullen vanaf nu 40 jaar hebben voor de 40 jaar die ze hebben gewerkt.
0: In de Turkse hoofdstad Ankara komen de staats- en regeringsleiders aan voor de NAVO-bijeenkomst. De Amerikaanse president Trump kwam vanmiddag al aan. Voor ons land is premier De Wever intussen ook ter plaatse. Jens Fransen, jij bent daar ook. Wat stond daar deze namiddag op het programma?
2: Wel, alle aandacht deze middag ging naar een 1-op-1 ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Turkse gastheer president Erdogan. Het leek een hartelijke ontvangst met een erehaag, met paarden, gevechtsvliegtuigen in de lucht. De boodschap van Turkije leek wel: wij zijn een groot en machtig land geworden. Amerikaans president Trump en Erdogan kondigden aan dat ze op defensievlak weer meer willen gaan samenwerken. Opmerkelijk, want 12 jaar geleden werd alle samenwerking op defensievlak bevroren tussen beide landen, omdat Turkije Russisch geavanceerd luchtafweer aankocht. En dat als NAVO-lidstaat. Meegeven ook nog, zo dadelijk rond 18 uur begint hier dan de echte NAVO-bijeenkomst met onder meer een diner in het presidentiële paleis, aangeboden door de Turkse president Erdogan.
0: Dankjewel, Jens. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude, maar kan zich in principe wel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld voor medewerkers van haar Europarlementsleden naar de partij. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkel band. In eerste aanleg kreeg ze ook 5 jaar verbod om zich verkiesbaar te stellen. Dat is nu herleid tot 15 maanden, maar die zijn na haar eerdere veroordeling intussen al voorbij. Vanuit Parijs, Steven de Kranen.
3: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkel band. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten. Dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook? Ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling? Dat zal zij nu ook zelf in de eerste plaats moeten beslissen. En als zij toch beslist om zich kandidaat te stellen, dan is het inderdaad aan het Franse volk om te kijken of zij dat wel zien zitten.
0: Marine Le Pen zal pas later vanavond op de uitspraak reageren. In het Verenigd Koninkrijk stapte rechtspopulistische politicus Nigel Farage op als parlementslid. Op die manier dwingt hij een tussentijdse verkiezing af in zijn eigen kiesdistrict, waarin hij zelf zal deelnemen als kandidaat voor zijn partij Reform UK. Wat Farage met die zet wil bereiken, legt Lia van Beckhoven uit in Londen.
4: Je zou zeggen, wat maakt het uit? Maar hij doet dat omdat hij onder druk staat voor het niet aangeven van miljoenen euro die zijn partij ontvangen heeft in de vorm van donaties. Daar is helemaal niks mis mee, maar je moet dat wel aangeven. En dat heeft hij niet gedaan. Sindsdien is er de afgelopen maanden een enorme campagne tegen Farage. Zo ziet hij dat in ieder geval. En hij zegt, die campagne heeft niks te maken met dat ik geweigerd heb om dat geld aan te geven. Maar het heeft alles te maken met de elite die mij uit de politiek wil hebben. Dus hij probeert nu het initiatief terug te nemen door de kiezers te laten stemmen over of hij, na acceptatie en het niet aangeven van al die miljoenen, nog geschikt is om namens de kiezers in dat kiesdistrict als Kamerlid te dienen in het Britse parlement. Dat is eigenlijk wat hij wil.
0: In de Ronde van Frankrijk hebben de renners net de laatste beklimming van de dag gehad. Christophe van der Goor, heeft hij wat in gang gezet?
5: Ja hoor, want we hebben vooraan een kopgroep van 10, daar straks van 30. Maar die is nu meer dan gehalveerd. En er zit nog één Belg bij, West-Vlaming, Ramses de Bruyne. Dat is een ploegmaat van Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. 10 man aan de leiding en daar zit ook een Noor bij, die straks de gele trui zal overpakken van Tadej Pogacar. Thorsten Trajen. Die staat en rijdt virtueel in de gele trui. Best geplaatste op 5 minuten van de Sloveen. Maar het peloton heeft vandaag absoluut de zegen gegeven aan de vluchters. Want het peloton volgt nu al op meer dan 10 minuten. Op weg naar Foix. 28 kilometer nog met een kopgroep van 10. Daarbij dus één landgenoot, Ramses de Bruyne. Maar de grootste kandidaat op de ritoverwinning is toch wel ex-wereldkampioen Mats Petersen.
0: Dankjewel Christophe. Het weer licht bewolkt vanavond. Vannacht minima tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. Heel wat ambtenaren kunnen als gevolg van de pensioenhervorming maar een stuk later met pensioen dan ze dachten. Daarmee begonnen we dit bulletin. Sinds gisteren kunnen 60-plussers op de website MyPension zien wat hun nieuwste of nieuwe vroege pensioendatum is van het land. Het kan tot 29 graden worden. Heel wat ambtenaren kunnen als gevolg van de pensioenhervorming maar een stuk later met pensioen dan ze dachten. Daarmee begonnen we dit bulletin. Sinds gisteren kunnen 60-plussers op de website MyPension

0: Django met Nicky Aarts.
1: Goedemiddag en welkom bij Django. We beginnen deze zomerse namiddag met pianomuziek van de enige voltijdse leerling die Mozart ooit had, Johan Hummel.

Andreas Staya op pianoforte met het derde deel uit het vierde pianotrio van Johan Hummel. Mozart nam dit wonderkind in huis om hem zo bij elke stap in het creatieproces te kunnen betrekken. De connectie herstellen tussen mens en natuur, dat is het opzet van het album Eden, met daarop 5 eeuwen muziek, of beter, een reis doorheen 5 eeuwen muziek mogelijk gemaakt dankzij de enorme stembeheersing en de vertelkracht van mezzosopraan Joyce Di Donato. Zoals hier met Toliero Lesponde al Mare uit Adam en Eva van Jozef Misliwicek.

De Amerikaanse mezzosopraan Joyce DiDonato samen met Il Pomodore onder leiding van Maxim Emilianichev en Toliero, Lespondi al mare uit het oratorium Adam en Eva van Jozef Mislivecek. Il Gardelino verdiepte zich zo'n 2 jaar geleden in de symfonieën van de Duitse barokcomponist Christoph Graupner. Dit is er eentje, in D groot.

Il Gardellino, onder leiding van Florian Hayerik, uit een symfonie van de Duitse barokcomponist Christoph Graupner. Een werk dat regelmatig terugkomt in het repertoire van uitvoerders van oude muziek is dit Belle qui tient ma vie van Toineau Arbaud, hier in een bewerking van Antonio de Cabezon.

Belle qui tient ma vie, Espérion 21, onder leiding van Jordi Savall. Het lied viert de hoofse liefde tussen een man en zijn geliefde. Sofia Boros nu met een compositie voor gitaar van de Azerbeidzjaanse pianiste en componiste Frankie Salizadeh.

Het Noor Ensemble met een Iraanse traditional, een slaapliedje. We blijven in de regio en we gaan naar buurland Armenië voor muziek van jazzpianist Tigran Hamasyan, hier met een eigen compositie, A Fable.

Pianist en componist Tigran Hamasyan met A Fable. Hij speelt vooral eigen composities die sterk beïnvloed zijn door Armeense volksmuziek. En dat is hier zeker het geval. Het Blindman Kwartet nu met een bewerking van Sei gegrüßet, Jesu gütig van Johann Sebastian Bach. Partita 1 tot en met 5.

Sei gegrüßet, Jesu Güttig van Johann Sebastian Bach in een bewerking van Erik Schleichim en het Blindman Quartet. Luigi Boccherini was rond de 30 toen hij dit strijkquintet componeerde in 1774. Het ensemble Exploration tot 6 uur en na het nieuws zijn wij er terug. Tot dan!

0: Het is 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Veel ambtenaren merken dat ze langer zullen moeten werken om hun vroegste pensioendatum te bereiken. En in Frankrijk is de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen ook in beroep veroordeeld voor fraude. Zo'n 125.000 mensen hebben gisteren naar MyPension gesurfd. De website van de federale overheid is dat waarop je je pensioendatum en bedrag kan raadplegen. Dat zijn er 3 keer zoveel als gewoonlijk. 60-plussers kunnen sinds gisteren zien hoe hun vroegste pensioendatum is aangepast aan de nieuwe pensioenwetgeving. Veel ambtenaren merken nu dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Giselda Curvers van de Pensioendienst.
1: Had je vroeger 40 jaar loopbaan en je had zo'n verhogingscoëfficiënt, dan telde die loopbaan mee voor 42 jaar. Je kwam dus veel sneller aan die loopbaanvoorwaarden voor vroeg pensioen. Met de hervorming zal in de toekomst die 40 jaar maar 41 jaar tellen. Dat is voor de mensen die nog verhogingscoëfficiënt hebben. Er zijn ook ambtenaren die hun verhogingscoëfficiënt zien verdwijnen en zij zullen vanaf nu 40 jaar hebben voor de 40 jaar die ze hebben gewerkt.
0: Gisteravond zijn in Blankenbergen 3 jongeren door de politie uit zee gered. Ze waren ter hoogte van de pier in problemen gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de 3 al in het water lagen, maar ze raakten niet meer op eigen kracht aan land, zegt Jan Maartens van de politie.
2: Zij raakten zelfstandig niet meer op het strand en konden zich nog ter hoger nood vastklampen aan de golfbreker. Enkele mensen die dat zagen gebeuren, hebben een reddingsboei van op de pier gegooid. Toen onze diensten ter plaatse komen, hebben wij nog een bijkomende reddingsboei van op de pier en een vanuit onze politievoertuig naar beneden kunnen gooien. Die mensen hebben zich uiteindelijk kunnen vastklampen aan die reddingsboeien of aan de reddingsvesten. En met de hulp van de omstaanders hebben we die personen eigenlijk op het strand kunnen trekken.
0: 2 jongeren raakten licht onderkoeld en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De politie benadrukt dat het verboden is om onder de pier te zwemmen en al zeker om 22:00 s'avonds. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in beroep veroordeeld voor fraude, maar kan zich in principe wel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze is veroordeeld voor het doorsluizen van geld voor medewerkers van haar Europarlementsleden naar de partij. Ze krijgt 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkel band. In eerste aanleg kreeg Le Pen ook 5 jaar verbod om zich verkiesbaar te stellen. Dat is nu herleid tot 15 maanden, maar die zijn na haar eerdere veroordeling intussen al voorbij. Steven de Kranen vanuit Parijs.
3: Die onverkiesbaarheid die is volledig weg, maar ze zal campagne moeten voeren met een enkel band. Zelf heeft ze al gezegd dat ze dat niet ziet zitten, dus nu is het de vraag of ze daarbij blijft of dat ze straks misschien officieel zal zeggen dat ze toch campagne zal voeren. En wat blijft ook, ze blijft natuurlijk ook veroordeeld voor verduistering van publieke middelen. En de vraag is natuurlijk, kan Frankrijk een president krijgen met zo'n veroordeling? Dat zal zij nu ook zelf in de eerste plaats moeten beslissen. En als zij toch beslist om zich kandidaat te stellen, dan is het inderdaad aan het Franse volk om te kijken of zij dat wel zien zitten.
0: Marine Le Pen zal later vanavond op de uitspraak reageren. In de Ronde van Frankrijk heeft de Deen Mats Pedersen de 4e rit gewonnen vanuit de vroege vlucht. De Noor Torsten Trein neemt de leiderstrui over van Tadej Pogacar. Een verslag van Christophe van der Goor.
4: Mats Pedersen, met dank aan 2 zeer sterke ploegmaats, won met overmacht de rit naar Foix en slaat meteen een zeer grote kloof met zijn belangrijkste concurrenten voor de groene trui. Pedersen was de bekendste naam uit een omvangrijke kopgroep die de zege kreeg van Tadej Pogacar. De jonge West-Vlaming Ramses de Bruyne, een ploegmaat van Mathieu van der Poel, gooide hoge ogen en eindigde knap als 5e. Maar in de sprint met 10 stond er dus absoluut geen maat op de ex-wereldkampioen Mats Pedersen. Het was ook een hoogdag voor de Noren van Uno X, want de 30-jarige Torsten Trein, de best geplaatste vanochtend in de stand, neemt de gele trui over van Pogacar. Na Husshofft en Alexander Kristoff is deze Trein nog maar de 3e Noor ooit in het geel.
0: Het Internationaal Olympisch Comité laat opnieuw Russische atleten toe. Daardoor kunnen die zich op de gewone manier proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Russische atleten moeten wel verscheidene dopingtesten afleggen voor ze kunnen terugkeren. Rusland werd uitgesloten na de invasie van Oekraïne in 2022. De Russische vlag en volkslied worden voorlopig nog niet toegelaten. En op het WK voetbal is zo net de wedstrijd tussen Argentinië en Egypte begonnen. Zij strijden om een plek in de kwartfinale. Bij Argentinië is het uitkijken naar superster Lionel Messi, die momenteel gedeeld topschutter is van het toernooi met 7 doelpunten. Het weer licht bewolkt vanavond met minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. De gevolgen van de nieuwe pensioenwetgeving voor de ambtenaren, daarmee begonnen we dit bulletin. Sinds gisteren kunnen 60-plussers op de website MyPension hun nieuwe vroegste pensioendatum zien. Voor sommigen betekent dit dat ze enkele maanden tot een paar jaar langer zullen moeten werken om die vroegste pensioendatum te bereiken. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd.
5: Taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
6: Django met Nicky Aarts.
7: Een bijzonder goede avond. In de zomer is het te vochtig en te warm in Cuba om er nog van te kunnen genieten. Daarom brengen we Cuba gewoon.
6: Django met Nicky Aarts.
7: Een bijzonder goede avond. In de zomer is het te vochtig en te warm in Cuba om

de Buena Vista Social Club met Bodas de Ore, Gouden Bruiloft. Het staat op Lost and Found, een album vol restopnames, waaronder duidelijk nog wat juweeltjes. We blijven in Cuba met Chucho Valdés en Pablo Milanes en Recuento.

No pides impossibles, een ballet van Frank Dominguez door de Chileense tenorsaxofoniste Melissa Aldana, met aan de piano Gonzalo Rubalcaba, op contrabas Peter Washington en op drums Kush Abadei. No pides impossibles staat op Filine, een album vol ballets, iets waar Melissa Aldana zich al heel lang is wilde in verdiepen. Trompetist Errico Rava begon trompet te spelen nadat hij Miles Davis gehoord had. Hij speelt vaker samen met pianist Stefano Bolani, zoals hier op Le Solite Cose.

0: L'orchestra.
1: Een extra applaus voor het orkest. Enrico Rava en Stefano Bolani met Le Solite Cose. In 2018 bracht Gwen Cresses samen met het Brussels Philharmonic een album uit met daarop concertos voor bandoneon en accordeon van Piazzolla en Galliano. Op dat album staat ook eigen werk, zoals dit Nobody Likes an Angry Bunny.

Nobody Likes an Angry Bunny. Gelijk heeft hij, Gwen Cresus, hier samen met het Brussels Philharmonic. Maar Bad Bunny bijvoorbeeld kan ik wel smaken. Het ensemble Oxalis, nu met Introduction et Allegro voor harp, fluit, klarinet en strijkkwartet van Maurice Ravel.

0: Oxalis met Introduction et Allegro voor harp, fluit, klarinet en strijkkwartet van Maurice Ravel. Op haar album Melusine duikt Cécile McLaurin-Salvant in de Franse folklore. Het Franse chanson houdt haar al langer bezig. In 2015 coverde ze Le Mal de Vivre van Barbara al op het album For One to Love.
1: Ça ne prévient pas.

Cécile McLaurin-Salvant met Le Mal de Vivre van Barbara. Wiens leven zo boeiend was dat er een film van kwam in 2017... die de eenvoudige en voor de hand liggende titel Barbara kreeg. Nog meer Franse muziek van Charles Aznavour nu. La Mama. Maar dan wel de instrumentale versie van L'âme des poètes tot het ongeveer 7 uur zal zijn.

0: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Turkse hoofdstad Ankara komen staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-lidstaten aan voor de NAVO-top. Meteen na zijn aankomst had de Amerikaanse president Trump al kritiek op de Europese bondgenoten. Hij is ontgoocheld omdat die landen hem niet hebben geholpen tijdens de oorlog met Iran. Nochtans, zegt premier Bart De Wever, hebben die Europese landen hun inspanningen verhoogd om de NAVO-norm van 2% van het bruto binnenlands product te halen. En zijn dus alle voorwaarden aanwezig om van deze top iets positiefs te maken.
1: De Europese partners doen veel meer. We hebben hun uitgaven vorig jaar met 20% verhoogd. België is dat zelfs met 60%. Wij zijn in orde. We zitten over die 2%. Wij doen heel veel moeite om onze industriële basis op te vijzelen in Europa. Wij hebben ook terug eenheid gevonden in de steun rond Oekraïne. Financiële pakketten van 70 miljard. Poetin aan de onderhandelingstafel dwingen. Dat zijn eigenlijk allemaal heel positieve elementen. Maar ik stel vast dat de grootste bondgenoot ontevreden is en die ontevredenheid over de NAVO blijft ventileren. En dat zal natuurlijk een slagschaduw over deze top smijten.
0: In Hongarije heeft de openbare radio en televisie zijn uitzendingen gestopt. 4 dagen geleden beslist de Hongaarse regering om de openbare omroep te hervormen, omdat dat propagandakanalen geworden waren voor de voormalige premier Orbán. De huidige zenders worden nu ontmanteld. In de plaats komen er 2 nieuwe mediaorganisaties. De ontmanteling van de openbare zenders was een verkiezingsbelofte van premier Madjar. In de Ronde van Frankrijk heeft Mats Petersen de 4e rit gewonnen. De Deen was de sterkste in de sprint met een groep van overgebleven vluchters. Petersen was blij dat hij het werk van zijn ploeggenoten kon afmaken.
2: It's always nice to win in the Tour, especially with a team effort like this. Then it's even more incredible. I had good legs and I had a good sprint in the legs, so that was really, really good.
0: Ramses de Bruyne was de eerste Belg op de 5e plaats. De Noor Thorsten Trein neemt de gele leiderstrui over van Tadej Pogacar. Op het WK voetbal strijden Argentinië en Egypte voor een plek in de kwartfinales. Bert Sterks, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
3: Wel, we kunnen ons afvragen of een stunt in de maak is, want halfweg is de stand 1-0 voor Egypte. Een doelpunt op het kwartier, een goede kopbal van Ibrahim, die mooi in doel ging voorbij doelman Martinez. Daarna ging Argentinië uiteraard druk zetten met Lionel Messi in een negatieve hoofdrol voorlopig, want hij miste een penalty, slecht getrapt en gered door doelman Shobir, die daarna een hoofdrol vertolkte, want hij haalde er nog mooi een kopbal van McAllister uit en had een prima superreflex zelfs in huis op een kans van dichtbij van Alvarez en Messi. Trapte ook nog een keer een vrije trap tegen de buitenkant van de paal. Egypte beperkt zich tot verdedigen, maar doet dat voorlopig met succes. Want halfweg dus de krappe voorsprong van de ploeg van Mo Salah tegen die van Lionel Messi. 1-0 voor Egypte tegen Argentinië.
0: Bert, dankjewel. Licht bewolkt vanavond met minima vannacht tussen 13 en 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst in het westen van het land en aan zee. Na de middag ook in de rest van het land. Het kan tot 29 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Django met Nicky Aarts.
1: Goedenavond, het is zomer en dat werd tijd toch omdat zomer ook gelijk staat aan vakantie. En de zomer hangt niet alleen in de lucht, hij zit ook in de muziek. Welkom bij Django.

Like Sonny, John Coltrane. Hij zou het nummer geschreven hebben uitgaand van een fragment uit een solo van Sonny Rollins. Die horen we hier nu zelf op tenorsax met een nummer van Oscar Brown Jr., Strong Man. Abby Lincoln zingt, Kenny Dorham is te horen op trompet, Wynton Kelly zit aan de piano, Paul Chambers speelt contrabas en Max Roach drums.

Sonny Rollins op tenor sax met God Bless the Child. Geschreven en gezongen door Billie Holiday in 1939, maar hier in een opname uit 1962. De Amerikaanse pianiste, componiste en arrangeur Mary Lou Williams groeide op in een arme buurt in Atlanta. Maar dat hield haar niet tegen om uit te groeien tot een van de grootste jazzpianisten van haar tijd. Mary Lou Williams met haar trio Live at Rick's Café Amerika in Chicago in 1979.

Mary Lou Williams aan de piano met Without a Song. Hier live at Rick's Café Américain in Chicago in 1979. 2 jaar later zou ze overlijden, op 71-jarige leeftijd. Naar Porgy and Bess van George Gershwin. Het Symfonisch Orkest van Göteborg onder leiding van Barbara Hannigan met deel 3 en 4. Opening music en summer.

Barbara Hannigan leidde het Symfonisch Orkest van Göteborg in Opening Music en Summertime van Porgy en Bess uit Porgy en Bess Beter van George Gershwin. Naar een ander symfonisch orkest, dat van Frankfurt, het Radio Symfonie Orkester Frankfurt, onder leiding van James Gaffigan, met Phil de Frang op viool en het eerste deel uit het concerto in D groot voor viool en orkest van Erich Wolfgang Korngold.

violist Phil de Frang met het Radio Symfonie Orkester Frankfurt en het eerste deel uit het concerto in D groot voor viool en orkest van Erich Wolfgang Korngold. Het Panocha-kwartet nu met het Andante Appassionato voor strijkkwartet van Antonin Dvorak.

het Tsjechisch strijkkwartet Panocha met Andante Appassionato voor strijkkwartet van Antonín Dvořák. Van Tsjechië naar Oostenrijk voor muziek van de Oostenrijks-Britse componist Joseph Horowitz. Klarinettist Michael Collins en pianist Michael McCall met het eerste deel uit Sonatine voor klarinet en piano.

Michael Collins op klarinet en Michael McCall aan de piano voor het eerste deel van de sonatine voor klarinet en piano van Joseph Horowitz. We eindigen vandaag met muziek van pianist John Lewis, Cain and Abel. Bedankt om te luisteren. Fijne avond nog.

0: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De verdachte van de zware verkeersagressie afgelopen weekend in Turnhout blijft aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dat heeft de raadkamer beslist. De man van 35 mag de gevangenis wel verlaten en krijgt een enkel band. De verdachte was een van de twee voetgangers die zaterdag op een kruispunt een fikse ruzie kregen met een autobestuurder. En dat blijkt voormalig voetballer Karel Snoeks te zijn. Hij werd toegetakeld en raakte zwaar gewond. In Nazareth de Pinte in Oost-Vlaanderen opent dit najaar een tweede terugkeercentrum. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt aangekondigd. Er zal plaats zijn voor 300 mensen die in een andere Europese lidstaat zijn aangekomen voor ze naar België zijn gekomen. Zij worden naar dat eerste land teruggestuurd. Het terugkeercentrum komt in het Van der Valk Hotel langs de E17. Minister Van Bossuyt kiest voor die locatie omdat het hotel snel en goedkoop kan worden omgebouwd. Burgemeester Thomas van Ongeval van Nazareth de Pinte is verrast en vraagt de minister om alle inwoners goed te informeren.
2: Voor ons als gemeente is het natuurlijk belangrijk dat de minister met transparante communicatie naar onze inwoners zal communiceren, zodanig dat eigenlijk hun bekommernissen zoveel mogelijk al tegemoet gekomen worden door naar hen te luisteren. En ook aan te tonen dat een Europees terugkeercentrum, zoals het in Zaventem bestaat, niet zo heel veel problemen oplevert wat betreft de veiligheid.
1: In Ankara in Turkije komen staatshoofden en regeringsleiders van lidstaten van de NAVO vanavond samen voor een top. De Amerikaanse president Trump had na zijn aankomst al meteen kritiek op de Europese bondgenoten. Hij is ontgoocheld omdat die landen de VS niet hebben geholpen in de oorlog met Iran. Premier Bart De Wever is er ook en hij kreeg vooral vragen over een voetbalwedstrijd van afgelopen nacht.
3: Wel, iedereen heeft het erover. Ik stel het vast dat alle nationaliteiten, vanaf dat ze weten wie ik ben, over één ding spreken. En dat is een gelukwens voor de overwinning, de meer dan verdiende overwinning van de Rode Duivels. Dus ja, het is een beetje talk of the town. En natuurlijk, de verliezende partij is er ook aanwezig. Dat is toevallig ook de grootste partner in de NAVO. Hij heeft de reputatie van soms wel kriebig te reageren op dingen die hem niet bevallen. En ik denk dat deze nederlaag zwaar is binnengekomen.
1: Ja, België won van de VS met 1-4. En op het WK voetbal strijden Argentinië en Egypte voor een plek in de kwartfinales. Er leek een stunt in de maak. Bert Sterks in het absolute slot daar. Hoe staat het daar?
4: Wel, Argentinië lijkt aan een smadelijke uitschakeling te ontsnappen. Want op een bepaald moment stond Argentinië met 2-0 achter met nog een kwartier te voetballen. Een kopbaldoelpunt van Ibrahim in de eerste helft. En een counter uit het boekje en Zico die afmaakte in de tweede helft. En dan met nog weinig minuten te spelen, 10 minuten voor het einde, de kopbal voor Romero, van Romero op assist van Lionel Messi als aansluitingstreffer, gevolgd door een doelpunt van Messi zelf, zijn 8e al tijdens dit WK, via de lat erin en de gelijkmaker. En dat was met natuurlijk het mentale kraakpunt voor de Egyptenaren, die nog wel bleven knokken, defensief probeerden overeind te blijven, maar uiteindelijk op een counter werden ze nog gepakt, zette Lautaro Martinez voor en kon Enzo Fernandez binnenkopen. En zo zijn we nu heel dicht bij het einde van deze wedstrijd en lijkt Argentinië de titelverdediger alsnog naar de kwartfinales te gaan. Kort voor het einde, 3-2 voor Argentinië.
1: Dank je, Bert. Er wacht Rode Duivel Amadou Onana een zware revalidatie, want hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Dat heeft de Belgische Voetbalbond zo net laten weten. Onana viel vorige nacht uit in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten en tastte meteen naar de knie. Hij blijft al minstens tot in de kwartfinale van vrijdag in Amerika. Het weer licht bewolkt vanavond, temperaturen van 8 tot 19 graden. Morgen vrij zonnig, eerst aan zee. Na de middag ook in de rest van het land, bij temperaturen tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Classic. Met Sylvia Broekaert.
6: Goedenavond. Een van onze twintigers het voorbije seizoen was de 28-jarige harpist Stef van Vinkt. Deze jonge muzikant volgde een boeiend parcours en koos resoluut voor de hedendaagse muziek. Tijdens zijn concert als twintiger dat opgenomen werd in onze toetsstudio stond dan ook alleen nieuwe muziek op het programma. Een van de componisten is de Britse Anna Klein. En voor we het toetsconcert van Stef van Vinkt beluisteren, is dit eerst een vocaalwerk van Anna Klein voor 8 stemmen en een verteller.
7: Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea, but sad mortality o'ersways their power, how with this rage shall beauty hold a plea? Whose action is no stronger than a flower. Oh, how shall summer's honey breath hold out against the wrackful siege of battering days, when rocks impregnable are not so stout, nor gates of steel so strong, but time decays. Oh, fearful meditation, where, alack, shall time's best jewel from time's chest lie hid? Or what strong hand can hold his swift foot back? Or who his spoil of beauty can forbid? Oh, none, unless this miracle have might,

Het Vlaams Radiokoor stond onder leiding van Benny Silak in Pocketbook van Anna Klein. Vanavond herbeluisteren we het concert van een van Clara's twintigers van het voorbije seizoen, namelijk de harpist Stef van Vinkt. Harpist worden stond in de sterren geschreven van deze nu 28-jarige muzikant. Als ukkie koos hij al voor dat wonderlijke instrument. Zijn conservatoriumstudies deed hij in Gent bij harpiste Ariel Valibouze en in Den Haag bij Sylvain Blassel. Stefan Vinkt specialiseerde zich in de hedendaagse muziek en kan terugkijken op meer dan 50 creaties waar hij aan deelnam. Hij richtte in dat verband het ensemble Extended Music Collective op en werkt samen met hedendaagse componisten zoals Frank Nuyts of Dai Fujikura. Zowel in de Verenigde Staten als in Canada, maar ook in Duitsland, Polen en Zwitserland is hij een veelgevraagd muzikant voor kamermuziek, soundscapes en experimentele muziek. Zo dadelijk beluisteren we het eerste deel van zijn concert opgenomen in de toetsstudio van de VRT. Stefan Vinkt speelt nieuwe muziek van de Amerikaan Nico Muley uit The Street, een vertolking van de Kruisweg van Christus, komen een aantal fragmenten. De harp symboliseert in dit werk ook de fysieke last van de Kruisweg. Daarop volgt een korter werk, Vessels, van Maya Bosnik, een componiste uit Belgrado.

0: Een van onze twintigers, harpist Stef van Vinkt, hoorden we nog eens terug in het eerste deel uit zijn concert opgenomen in de studio Toets van de VRT. We hoorden als laatste stuk A Hudson Cycle van Nico Muley. In het vervolg van dat concert staat werk van de Britse Anna Klein op het programma. Beware Of, waarin harpist Stef van Vinkt gezelschap krijgt van Nina van Hoenakker op cello. Zij was een van onze vroegere twintigers. Sarah Di Costanzo speelt altfluit en voorts zijn er elektronische klanken op tape. En nee, er zit geen storing op uw radiotoestel of pc, mocht u zich dat afvragen bij het eerste werk dat we zo dadelijk horen. Van de Japanse componist Dai Fujikura is het werkje Floating Fireflies en uit Swift Interval een gloednieuw werk voor harp en electronics van de Amerikaan Christopher Cerrone, speciaal gecomponeerd voor Stef van Vinkt, horen we ook twee delen.
1: Beware the beauty. Look beyond the fluttering rain. Beyond the relentless day. Beyond the upheaval, wings flickering to evoke. But the beautiful one, in all guise, throws itself at you with stark deliberation.

Guys, so

beyond the upheaval, wings flickering for both.

En zo hebben we het hele concert van harpist Stefan Vinkt, een van onze recente twintigers, opnieuw kunnen beluisteren. De laatste muziek die u hoorde was van de succesvolle Amerikaanse componist Christopher Cerrone, die het werk Swift Interval speciaal voor Van Vinkt componeerde en het ging onlangs in première in Brussel. In een gesprek met collega Carlos Sio vertelde twintiger Stefan Vinkt dat hij verslingerd is op impressionistische muziek. En we laten nu een live opname horen van Introduction et Allegro van Maurice Ravel met onder meer op harp Ariel Valibouze. Zij was de harpprofessor van Van Vinkt in het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent.

Met introductie en allegro van Maurice Ravel met harpiste Ariel Valibouze, violist Otto Derolet, violist Fabrice Dambrun, altvioliste Béatrice Derolet en Peter van der Weert op cello. Het was een concertopname gemaakt in Opera Ballet Vlaanderen tijdens een van de lunchconcerten. Een hedendaags componist voor wie onze twintiger Stef van Vinkt, wiens concert we daar straks opnieuw beluisterden, een grote bewondering heeft, is de Japanse Dai Fujikura. En dit is Dash voor altfluit en gitaar.

Een intrigerend werkje van Dai Fushikura, Dash voor altfluit en gitaar. We hoorden Andrea Biagini op altfluit en Luigi Cini op gitaar. Onze twintiger Stefan Vink, een harpist die komaf maakt met het beeld van zoetgevoicede klanken die door engeltjes uit de harp getoverd worden, die beluisteren we nog een keertje in een werk uit 2009 van de Ierse componist David Fennessy. The Room is the Resonator.

The Room is the Resonator van David Fennessy met harpist Stefan Vink en voorts ook vroegere twintiger celliste Nina van Hoenakker. En dit is nogmaals celliste Nina van Hoenakker, solo dit keer, in A Limiti della Notte, een virtuoos werk uit 1979 van Salvatore Sciarrino. Een nachtelijke sfeer wordt opgeroepen met stiltes en klankeffecten op de cello.

Celliste Nina van Hoenacker was dat met Ai Limiti della Notte van de Italiaanse meester Salvatore Sciarrino. Wat zou Wolfgang Amadeus Mozart daarvan gedacht hebben, van deze klanken die componisten uit de 20e eeuw zouden uitschrijven? We zullen het nooit weten. En dit is van Mozart, het concerto voor fluit, harp en orkest.

In het concerto voor fluit, harp en orkest van Wolfgang Amadeus Mozart hoorden we harpist Xavier de Maistre, Magali Monnier op fluit en het Mozarteum Orkester Salzburg onder leiding van Ivor Bolton. Tot 10 uur is dit nog Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt in een versie voor viool en harp. Ik wens u nog een rustige late avond toe bij Clara.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft Le Pen vanavond bekendgemaakt op TF1. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. Vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen. Le Pen gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie en dat werkt opschortend. Zo kan ze dus de hort opgaan zonder enkelband, zegt Le Pen.
1: Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Le Pen is veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar haar partij, Rassemblement National. Ze kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 effectief met een enkelband. Zij houdt vol dat ze onschuldig is. Volgens Steven de Kranen in Parijs is het een gok van Le Pen dat het Hof van Cassatie pas na de verkiezingen met een arrest zal komen.
2: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar, en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
0: Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er slimme vallen gebruikt worden. Het aantal dieren in Vlaanderen is beperkt, maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen voor de populatie niet meer in te tomen valt. Zoals in Wallonië, waar het aantal op 70.000 wordt geraamd.
3: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: Nou, de wasbeer ziet er schattig uit, maar is een uitheemse soort die schade kan toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Sport op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. De uittredende wereldkampioen won met 3-2 van Egypte na een spectaculaire comeback. Bert Sterks.
4: Net als in de vorige ronde tegen Kaapverdië is Argentinië door het allerkleinste gaatje gekropen. Met nog 20 minuten te spelen stond de titelverdediger 2 doelpunten in het krijt tegen een razend efficiënt en scherp counterend Egypte. Ibrahim scoorde al met een kopbal op het kwartier. Zico deed dat na een schitterende tegenaanval in de tweede helft. Tussendoor was doelman Shobir de absolute held. Hij redde een penalty van Messi, zijn tweede misser al dit WK, en haalde miraculeus een bal van Alvarez uit zijn doel. Maar in het slotkwartier keerde alles met de aansluitingstreffer van Romero, de gelijkmaker van Lionel Messi hemzelf, zijn 8e van het WK al via de lat, en Enzo Fernandez met een winning goal in de toegevoegde tijd. Met alle moeite van de wereld en na een absolute billenknijper stuurt Lionel Messi die andere grootheid Mo Salah huiswaarts.
0: En in de kwartfinale wacht Zwitserland of Colombia. Die wedstrijd is zo net begonnen. Het staat daar nog 0-0. Er wacht een lange revalidatie voor rode duivel Amadou Onana. Hij heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Onana viel afgelopen nacht geblesseerd uit tijdens de wedstrijd tegen de VS en tastte meteen naar de knie. Onana blijft voorlopig in de Verenigde Staten bij de selectie, al zeker tot de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Het weer vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen. Elders is het bewolkt. Na de middag overal opklaringen en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.

Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl,

0: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude ook in beroep. Dat heeft ze vanavond op televisie aangekondigd. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. En vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen, maar Le Pen gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie. En dat werkt opschortend, zo kan ze dus de horten opgaan zonder enkelband. Volgens collega Steven de Kranen in Parijs is het een tactische zet van Le Pen.
1: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar, en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
0: Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer, dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er slimme vallen gebruikt worden. Het aantal dieren in Vlaanderen is beperkt, maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen voor de populatie niet meer in te tomen valt, zoals in Wallonië, waar het aantal op 70.000 wordt geraamd.
2: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: Ja, de wasbeer ziet er dan wel schattig uit, maar kan flink schade toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Sport op het WK voetbal strijden Zwitserland en Colombia voor een plek in de kwartfinales. Geert Heermans, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
3: Nog altijd 0-0, Brecht. Nog weinig te beleven, moet ik zeggen, in deze laatste achtste finale. Beide ploegen hebben duidelijk schrik om dat eerste doelpunt tegen te krijgen. En daardoor worden er te weinig risico's genomen. Resultaat slechts 3 doelpogingen. 1 voor Colombia van Puerta en 2 voor de Zwitsers van Rieder en Ndoye. Maar telkens was de doelman goed bij de zaak om af te weren. 0-0. We hopen vooral op een betere en meer spektakelrijke tweede helft.
0: Dank je, Geert. Het weer vannacht wat wolken. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst vrij zonnig in het westen, elders bewolkt. In de namiddag overal veel zon en tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs.

0: него.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws, mensen Brecht Schabrigs. Het Amerikaanse leger heeft bij de aanval op een school in Iran eerder dit jaar waarschuwingen van de eigen systemen genegeerd. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN. Eind februari begon de VS samen met Israël een grootschalige aanval op Iran. Bij een van de raketaanvallen is een school geraakt. Daarbij zijn zeker 168 kinderen omgekomen. Dat was een vergissing, zei het Amerikaanse leger achteraf. Maar volgens verschillende bronnen was er sprake van opportunisme. Een waarschuwing over gedateerde gegevens is gewoon genegeerd, klinkt het. Het leger was te gehaast om doelwitten te kiezen. In Frankrijk blijft Marine Le Pen kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ondanks haar veroordeling voor fraude, ook in beroep. Dat heeft ze vanavond bekendgemaakt. De radicaal-rechtse politica zou door haar veroordeling campagne moeten voeren met een elektronische enkelband. Vooraf had ze al gezegd dat ze dat niet zou doen en ze gaat nu in beroep bij het Hof van Cassatie. En dat werkt op schortens. Zo kan ze dus toch de hort opgaan zonder enkelband. Volgens Steven de Kranen in Parijs is dat een tactische zet.
2: Zij hoopt dat Cassatie, dat normaal altijd wel wat maanden tijd in beslag neemt, pas uitspraak zal doen nadat die presidentsverkiezingen voorbij zijn. En dat ze dan, als ze verkozen wordt als president, immuniteit heeft en dan inderdaad die opschorting heeft van straf, zolang ze president is, dat is 5 jaar, en misschien 10 jaar als ze herverkozen zou worden. Het is dus een gok. En nu is het maar de vraag of die rechters in het Hof van Cassatie een soort manipulatie voelen, of ze sneller zullen gaan. We hebben al heel veel gezien in Frankrijk, maar dit is opnieuw toch een heel onverwachte zet.
1: De Hongaarse openbare televisie en radio zijn gestopt met alle nieuwsuitzendingen. De Hongaarse regering heeft beslist om de publieke omroep te hervormen, omdat het een propagandakanaal was geworden van de voormalige premier Orbán. De nieuwsdienst is ontmanteld en medewerkers zijn vanmiddag naar de uitgang begeleid. De ingreep was een verkiezingsbelofte van huidig premier Magyar. Het gebeurde vanmiddag met een opvallende boodschap, zegt Stefan Bos in Budapest.
3: Om 4 uur vanmiddag opeens ging M1 uit de lucht, dat is zeg maar de nieuwszender, met een mededeling: de publieke media mogen niet liegen. Het spijt ons dat wij zo lang dat wel hebben gedaan. Onze nieuwsuitzendingen zijn momenteel opgeschort. Het is niet zo dat ze niet terugkeren. Op dit moment zijn er andere programma's, maar ze willen het wel helemaal hervormen. Er zijn ook wel mensenrechtenorganisaties die zeggen: we moeten wel kijken of die zogenaamde zuiveringen eerlijk en democratisch verlopen, en dat we daar straks natuurlijk niet alleen maar mensen krijgen die het opnemen voor de nieuwe premier, want dan krijg je weer een soort Peter Magyar show.
1: De politie aan de kust roept op om niet te gaan zwemmen op plaatsen waar geen redders zijn en zeker niet 's avonds laat. Gisteravond zijn in Blankenbergen 3 jongeren gered. Zij waren in de problemen gekomen ter hoogte van de pier en moesten zich vastklampen aan een golfbreker. Daar is het sowieso al verboden om te zwemmen, zegt Jan Maartens van de politie.
4: Ga gerust zwemmen met die warme temperaturen, maar zwem enkel in de bewaakte zones en tijdens de uren dat er iemand aanwezig is van de strandredders. Want de Noordzee kan echt wel gevaarlijk zijn en er is heel wat onderstroom, waardoor dat je eigenlijk zonder problemen, ook al ben je volwassen en ben je goede zwemmer, in de problemen kan raken.
1: Sport op het WK. Voetbal strijden Zwitserland en Colombia voor het laatste plekje in de kwartfinales. En Geert Heermans, jij vocht het. Na 90 minuten is daar nog niet gescoord.
5: Ja, en ook helemaal niet veel gebeurd. We zijn net begonnen aan de verlengingen en intussen hebben we zitten kijken naar een hele slechte wedstrijd met nauwelijks kansen. Beide ploegen zijn gewoon te bang om een doelpunt te incasseren en nemen heel weinig risico. 1 vrije trap in de tweede helft en het zijn net van de Zwitsers. Dat was het enige wapenfeit in die tweede helft en Colombia deed helemaal niks. We zijn dus begonnen een paar minuten geleden aan de eerste verlenging. En wie weet krijgen we straks ook nog strafschoppen om aan te duiden wie kwartfinale mag spelen tegen Argentinië.
1: Dank je, Geert. Het weer nog. Vannacht wat wolken in de grote steden. Koelt het af tot 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen. Elders bewolkt. In de namiddag overal vrij zonnig en tot 29 graden. Zo dinsdag 7 juli zit erop. Een goede nacht.
6: Blijf verwonderd.
0: Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.